Dit is Lim FM 91.7 met nieuws, actualiteiten en muziek. Lim FM, de andere radio.

0: Hier hoor je het anders en beter.
1: We don't even talk anymore.

0: in the mood that I'm in. Can't nobody stop me now. Can't nobody save me.
1: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, dinsdag,

was missing. I feel I couldn't live without her anymore.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: kuren, streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
3: The notification on Lim.
4: The sun is a daily reminder that we too can shine our own light.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

Ataan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ataan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.

0: odo takso.
1: Arki smalondo, danti de ukondoro baka, nanga na beskopu of the well, na odofu na de. En a beskopu of the day, dat takso, te pre nanga pchin dagu, asa go lek yumofo. En dat wil zeggen, mijn mensen, men is geneigd misbruik te maken van betoonde goedheid of al te grote gemeenzaamheid baardverachting. Je prenang op tjindago. Asa lek je mofo.

0: tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: Lim FM, omdat het anders kan.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
0: Number one.

0: Olo, wele mo sani dai me kefidi. You lo be nice I mean wani mo. Anaisai, di shamyangai, dai holimino. Na lo simyo, di shamyangai. Eh, bosimino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holimino. Na lo simyo, di shamyangai. Le me fem bosimino. De ache bon fudim jangai.
1: Ja man, Delle Model Itel.
2: Een bekendmaking van de EBS, bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren, de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 19 mei 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Bakkieweg tussen Agenoriaweg en Habibweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt voor...
3: Ja, ma?
4: Enough, mama mi. Want minuman bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
3: Maar dat had ik u beloofd.
4: Maar die no ma zijn €50 gym alsnog, no?
3: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
4: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na mi charity mo langa in mi bere.
3: Maar ik heb haar eerst beloofd.
4: Is zo je moeder? Nee, ma.
3: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
4: Anomoso, fijne dag.
3: Is goed, ma. Hallo, mama.
4: De cello, dat is meer die broek aan gesprek.
3: Nee, mama.
4: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
3: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
4: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft me de jef direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
3: Nog iets, mama?
4: Ja, Amoni zei bosena die schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
3: Mama!
5: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Emily, the glens of perfection.
6: Rustig, dikke rustig, my dear. Rustig, rustig.
7: Omwikama.
6: Oi, omwikama.
7: Fai omwikama. Ruwaka dape, ai, go.
6: Hey, dik alasan. Ugo snel, dik alasan.
7: Hey, wakti. Ruku wanta ku dape. Oke, arkino, taye back. Wat teke me?
6: Ja, want daar heb ik wat voor maken, tekusan.
8: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV.
2: Een bekendmaking van de EBS, bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren, de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 19 mei 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Bakkieweg tussen Agenoriaweg en Habibweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedsstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is dinsdag 19 mei. Het Internationale Monetaire Fonds, het IMF, heeft onlangs middels een rapport gewaarschuwd dat de financiële systemen van Suriname nog niet zijn afgestemd op de olie- en gasontwikkelingen. Zo waarschuwt het IMF dat financiële instellingen zoals de Centrale Bank van Suriname en het Ministerie van Financiën niet voldoende zijn afgestemd op elkaar. Ook is er sprake van een gebrek aan transparantie. Suriname verwacht de eerste olieinkomsten al in 2028. Volgens het IMF kan het betekenen dat Suriname niet voldoende profijt zal halen uit deze inkomsten en dat de kans groot is dat een deel van deze inkomsten zullen weglekken. We spraken vanmorgen daarom met de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, Steven Debbie Persat. Hij reageerde als volgt hierop.
1: Eigenlijk is het geen verrassing. We weten dat het totaal plaatje van capaciteit, uitvoeringscapaciteit, maar ook toetsingscapaciteit van ons land verbeterd moet worden. Hiervan is het fiscaal beleid een onderdeel van. Dus het fiscaal beleid is eigenlijk een mooi verpakt woordje voor de staatshuishouding, inkomsten, uitgaven van de overheid. Elke overheid van Suriname heeft de afgelopen tijd hierop gezinspeeld. Maar met name in relatie tot de crisis waarin ons land zat. Dus het managen van een crisis was al een probleem. De uitgaven op de juiste plekken doen met de weinige middelen. Dus nu is het de andere kant van op het moment dat je veel geld ontvangt, ben je erop voorbereid. Want anders zal het geld weglekken zonder een behoorlijke verklaring. En met name zonder dat we er beter van worden als land. En ik heb het niet eens over welvarend, maar beter van worden als land. Dus die boodschap, het advies van het IMF is een heel relevante. Maar het komt wel op het moment dat we vaker dit al onder de loep hebben genomen als land.
0: Misschien kunnen we toch even stil blijven staan bij de gevolgen.
1: Het managen van je geld is altijd relevant of het nu gaat om een land of om een bedrijf, om een gezin. Om het simpel uit te drukken, je kan niet meer geld uitgeven dan wat je binnen hebt. Tegelijkertijd moet je goed monitoren wat je binnen hebt. Met name nu we weten dat vanaf een bepaald moment er veel oliedollars zullen binnenkomen. Dus vandaar dat het meer dan ooit tevoren relevant is om een goed systeem in place te hebben voor het begroten van de staatshuishouding. Het fiscaal raamwerk heet het eigenlijk. Het begroten, het uitvoeren en het toetsen. Op elk moment kan het namelijk misgaan. We horen vaak dat er geen geld over is voor sociale steun om armoede te bestrijden, om ziekenhuizen te upgraden voor preventieve zorg. Dus dat zal straks ook blijven bestaan, ook al komt er meer geld in het laadje. Dus dat is het meest relevante van deze boodschap. Waarom is het belangrijker voor elke Surinaamse burger, dus niet alleen maar voor de staat? We verwachten ons land op een bepaald niveau te brengen met olieinkomsten. Daar gaan we niet komen als er een lek is, als er slordigheid is en als we op de slordigheid is binnen de staatshuishouding. En als we op de huidige trend, waarbij we eigenlijk een crisisbeleid, crisiseconomie hebben, gaan we er niet komen. Ja. Dit stukje houdt helemaal verband hoor met het decreet die bij iedereen bekend is, namelijk een grondstoffenvloek. Landen die niet voorbereid waren op veel inkomsten uit de grondstof, of het nu olie, goud of iets anders is, betekent dat je er gewoon niet beter van wordt. Ook al zou een grondstof, het vinden van een grote voorraad grondstof, een zegen moeten zijn in plaats van een vloek. Dus het wordt daadwerkelijk een vloek. En eigenlijk is dat die boodschap van verbeter je design. Let erop dat je de verantwoording beter aflegt en dat soort zaken.
0: Een andere zaak die ook naar voren is gekomen, is het beschikbaar zijn van data, informatie, transparantie bij financiële instellingen in Suriname. Heeft de VES dat in de praktijk ook ervaren?
1: Ja, al heel lang. Eigenlijk praten we over deze materie al meer dan 10 jaar. Het sleutelwoord hierin is transparantie. Of goed beleid, good governance. Transparantie, je kan pas iets toetsen als je de informatie hebt. Soms worden informatie in persconferenties gegeven, maar veelal hebben ook de cijfers nodig, dus harde data. Het is, hoe zeg je dat? We zijn erop equipped om harde data tot ons te nemen, te begrijpen, maar we merken dat er bij veel dingen een vertraging is van soms 4 maanden, soms zes maanden, soms zelf een half jaar. Nu bijvoorbeeld vanwege de periode.

0: minister van Financiën zal elke dag deze informatie binnenkrijgen. Maar het maatschappelijk middenveld, zeg maar, onafhankelijke groepen als de VEST, is het ook voor ons is het relevant om dat te monitoren. Elke SRD te veel uit te geven wat je niet binnen hebt. Wat je niet hebt verdiend, dan direct wel leiden tot een prijsontwikkeling, dus tot inflatie. Dus als je bijvoorbeeld de brandstofprijs op één niveau probeert te houden, zeg maar subsidiëren, zal het betekenen dat elke andere prijs zal toenemen, wat niet goed werkt voor de economie.
1: Heer Debbie Persaud, er worden ook kanttekeningen geplaatst bij de afstemming of samenwerking tussen overheidsinstanties. Zoals bijvoorbeeld het ministerie van Financiën, de Centrale Bank en het ABS, dat niet goed verloopt. Hoe denk u daarover? Bent u ook diezelfde mening toegedaan?
0: Ja, dus het is bekend in ons land dat een aantal zaken vallen onder meerdere ministeries. Als het gaat om het economisch beleid, heb je dus behalve het ministerie van Financiën en zoals u noemde Centrale Bank. Centrale Bank eerder voor data, data monitoring, data aanleveren, data monitoring, maar ook het ministerie van SOT nodig. Het moet altijd een samenspel zijn in, we zijn een economie met weinig mensen. Dus de informatiestroom wordt beheerd door, de informatiestroom, je moet er veel beter op zitten met het weinige kader dat je hebt. Nu is dat verspreid onder ministeries. Succesvol beleid kan je alleen uitvoeren als er regelmatig, zeg maar wekelijks overleg is, maar ook regelmatig beleidsoverleg is. Via dus elektronisch, zonder dat mensen daadwerkelijk bij elkaar hoeven te komen. Dit is alleen maar één aspect hoor, dus alleen maar binnen de economie zie je dit, maar ook als het gaat om de agrarische sector, beleidsmaatregelen en buitenlanders die binnenkomen om hier werkzaamheden te verrichten. Dus overleg binnen de vakministeries is essentieel, met name op dit moment. Anders zal elk beleid gefragmenteerd zijn en daarmee niet succesvol zijn.
1: De begrotingsdiscipline, heer Debbie Persaud, dat wordt ook aangehaald in het rapport. Hoe ziet u dat eigenlijk? Hebt u opgemerkt dat in de afgelopen periode Suriname de begrotingsdiscipline wat strikter heeft doorgevoerd?
0: Nee, sterker nog, het is zo verwaterd. Dus het meest alarmerende in ons land als het gaat om de grotere economie, noem het maar macro-economie, is dat er geen begrotingsdiscipline is. Hè? Vorig jaar is de begroting, dus begroting 2025, is door de zittende regering aangenomen. Eigenlijk nadat driekwart van het jaar al voorbij was. Er waren een aantal argumenten genoemd, verkiezingen en de spanning en stress rondom de verkiezingen. Maar dit jaar, wat geen argument is hoor, het is kwalijk dat je zo vertraagt. Maar we zien een herhaling dit jaar, hè, dat we midden van het jaar naderen en nog steeds is de begroting niet eens behandeld, laat staan aangenomen. Dus waarom is begrotingsdiscipline heel belangrijk? Eén, het is het meest fundamentele aan transparantie. Twee, het is het mechanisme waarin je de toetsing mogelijk maakt, maar ook waardoor je weet als top van het land van komt er geld binnen zoals ik die verwacht. We kunnen ons herinneren dat president Simons een paar maanden geleden in een andere interview heeft gezegd dat ze niet tevreden is over de goudsector, de inkomsten uit de goudsector. En dat ze daardoor wat maatregelen inlast. Dus met de nieuwe begroting willen weten van hoeveel meer inkomsten moet de goudsector opleveren, hoeveel meer verwachten van de kleinschalige goudsector, klopt dat ook met wat ontgonnen wordt. Goud is ook gerelateerd aan de dollarstroom naar Suriname, wat ook achterblijft. Dus het is kwalijk dat we eigenlijk begrotingen niet serieus nemen. Het is een fundament aan transparant beleid.
1: Heer Debbie Persaud, ik lees dan een artikel van heeft de SEOB, de Economic Oversight Board, haar zorgen geuit over het wegvallen of het stilvallen van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit. Wat kan dat betekenen?

0: voor Suriname het wegvallen van zoiets?
1: Ja, dus een paar weken geleden werd al de noodklok geluid rondom NRA, wat eigenlijk is dat paraplu, Natural Risk Assessment. Dus anti-money laundering is een onderdeel van, valt onder zo'n paraplu. We lopen achter. Een groot deel heeft te maken met wetgeving die vanaf vorig jaar opstapelt op de bureaus van DNA. Een aantal wetten zijn voorbereid. Door de centrale bank, andere actoren. Die zijn sinds vorig jaar voorbereid. Dus deze moeten besproken worden, getoetst worden in het parlement en vervolgens ook tot wet verheven worden, zodat de buitenwacht voor Suriname is dat in eerste instantie de Caribische regio ziet dat we menend zijn om de gaten die er zijn, die mogelijke money laundering mogelijk maken, sluiten. Dat we dus zo min mogelijk risico's, of laat ik zeggen dat we zoveel mogelijk risico's aanpakken. Door deze wetgeving uit te stellen, niet op de agenda te hebben van het parlement, laten we juist het tegendeel zien dat we niet voldoende intentie hebben om de risico's kleiner te maken, om money laundering buiten de deur te houden van ons land, buiten de landsgrenzen te houden.
0: Heer Liebepersoon, om terug te komen op de inkomsten van de olie- en gassector over pakweg 2 jaren. We zien dat in Guyana deze ontwikkeling niet voor ieder voordelen heeft opgebracht. De kleine man die is juist wat achteruit gegaan. Bepaalde levensmiddelen zijn juist duurder geworden voor de kleine man. En zoals u dat zelf hebt aangehaald, dat is de grondstoffenvloek. Zo noemt u dat. De koers die wij op dit moment opgaan, is dat ook het lot dat Suriname te wachten staat?
1: Dus nu is het moment om dit lot te veranderen en ons lot positief te maken. Om een grondstoffenwelvaart daadwerkelijk te laten vertalen tot welvaart voor de brede samenleving. Landen die erg afhankelijk zijn van grondstoffen, Suriname is dat al enige tijd. En straks wordt dat met olie en gas nog veel meer. Hebben één kenmerk, namelijk dat een klein gedeelte alleen maar beter en beter ervan wordt. Ik zal even niet inzoomen op welk gedeelte dat exact is, maar het groter gedeelte, en het kan snel zijn 70% van de samenleving, merkt daar niets van. Landen waarin een bepaald type van grondstof wordt verwerkt, waarbij je heel veel buitenlandse experts nodig hebt, die hebben vaak dat het prijsniveau, het prijsspel, dus inflatie aanwakkeren. Dat gebeurt in Guyana. Lokale lonen nemen niet af zodanig toe en uiteindelijk word je er armer van. We moeten deze les die Guyana laat zien ook, we moeten eruit leren. Guyana is het zoveelste land in Zuid-Amerika waar dit gebeurt, dus we kennen dit van de schoolboeken uit Venezuela. Dus elk land herhaalt dit. Elk land in Zuid-Amerika herhaalt dit. Suriname is de volgende. Nu is het moment om te voorkomen dat we deze narigheden ook zullen ervaren. Als we te lang wachten, dan is het straks in steen gegrift en dan zijn we te laat.
0: Stephen Debbie Persat, de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname. We hebben met hem gesproken omdat het IMF onlangs een rapport heeft uitgebracht waarbij zij waarschuwen dat de Surinaamse financiële systemen niet voldoende zijn afgestemd op de olie- en gasinkomsten. Een mogelijk gevolg hiervan kan zijn dat delen van de inkomsten kunnen weglekken. Strafrechtadvocaat Irwin Kanai heeft ook zijn licht laten schijnen op de situatie tussen de procureur-generaal en de commissie van de Nationale Assemblée die belast is met een nader onderzoek van het verzoek tot in staat van beschuldigingstelling van 3 gewezen politieke ambtsdragers. De commissie heeft recentelijk de procureur-generaal verzocht om nader toelichting te geven op de 3 aangedragen dossiers. De PG heeft het verzoek om deze zaken fysiek toe te lichten afgewezen. Daarbij geeft ze aan alleen schriftelijk te willen communiceren. Echter kan niet een ieder zich scharen achter dit standpunt. advocaat Irwin Kanhai, die deelt een andere mening. We spraken hem gisteren in Bakanatori.
2: Wanneer de procureur-generaal daar is, bij en verhoord wordt door die commissie, heeft ze meegedaan aan het besluitvormingsproces voor de Nationale Assemblee. En daarmee heb je dat hele proces geïnfecteerd. Je hebt in een voorfase race, dan zou ik dat bij de rechter zeggen, luister naar rechter. Deze zaak stinkt van alle kanten, omdat de procureur-generaal, die daartoe niet bevoegd is, heeft meehelpen denken om het besluitvormingsproces te concretiseren. En dat zou het hele proces verder, het verder verloop bij de rechter van dit proces, zou het infecteren. Omdat dat mag die procureur-generaal niet kijken. Die drie constitutionele organen, die mensen zeggen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, die mogen wel met elkaar praten, maar waarover mogen ze praten? Omdat tegenwoordig dat ding van scheiding der machten bestaat niet. In de moderne wereld heb je een spreiding van die machten. Geen scheiding, maar een spreiding van die machten. Wat betekent dat? Dat betekent dat die drie machten wel met elkaar mogen praten. Maar die rechterlijke macht mag niet met de uitvoerende macht praten over zaken die zij bij zich hebben. Je procedeert tegen de staat. Er zijn veel processen die tegen de staat lopen. Het zou wat moois worden wanneer die rechter gezellig crushes met iemand van de uitvoerende macht over zaken die bij hun zijn gaan delibereren. Dat zou niet mogen. Maar waar ze wel over mogen praten, dat zijn beleidszaken. Beleidszaken, dat mogen die drie machten, omdat ze wel met elkaar moeten praten. Ze moeten altijd met elkaar praten. Maar ze mogen niet wanneer er zaken zijn die volgens de constitutie bij iemand thuis hoort, dat die de andere macht gaat helpen in het nemen van het besluit.
3: Wacht even.
2: Die indruk mag niet gewekt worden.
3: Waar gaat het precies eigenlijk bij u om? Ik wil het goed begrijpen. Gaat het erom? Luister, je gaat die vragen niet beantwoorden, of je gaat de vragen wel beantwoorden?
2: Kijk, wanneer ze daar zit, wanneer de procureur-generaal daar lijfelijk zit, dan heeft ze meegeholpen om dat besluitvormingsproces vast te stellen.
3: En als ze schriftelijk heeft gereageerd?
2: Als ze schriftelijk heeft gereageerd, dan selecteert ze zelf wat ze wel en wat ze niet doet. Misschien beantwoordt ze geen van die vragen. Buitendien zegt die wet. Die wet zegt, je moet niet dat hele dossier voor die assembleeleden sturen, want ze mogen niet gaan in de beoordeling van de zaak. Daartoe zijn ze niet bevoegd.
3: Maar als DNA-lid zou ik, wat het gaat om iemands, ik zeg het zo hoor, stel dat de doodstraffen erop zou staan, dan zou het gaan om iemands leven, iemands kop. Nou gaat het om iemand in het gevangen gooien. Als DNA-lid wil ik wel heel goed voorbereid zijn alvorens ik ja of nee zeg. En dat betekent dat ik alle ter zake liggende documenten goed onder ogen moet krijgen en goed moet begrijpen. Als ik ze heb gelezen en ik ze niet begrijp, wil ik ze wel voorleggen aan de persoon die ze heeft opgestuurd.
2: Ja, maar je moet ook kijken wat die wet zegt. Die wetgever heeft gezegd tot welke beoordeling je mag komen. Het is niet zo dat jij zelf nu invulling gaat geven aan wat jij zelf hebt gemaakt als wetgever. Je hebt als wetgever gezegd toen je die wet maakte, onder Venetiaan. Want die wet in staat van beschuldigingsstelling, was speciaal gemaakt om één persoon te vervolgen. Daar waren ze zelfs vergeten om een tweede instantie. En na die invulling, nadat ik zelf een exceptie had opgeworpen over een tweede instantie, je weet dat OAS gezegd heeft dat de belangen van die bepaalde verdachte, ik ga die naam niet noemen want het heeft geen zin, van die bepaalde verdachte ernstig zijn geschonden omdat in de wet in staat van beschuldigingstelling er geen tweede instantie was. Oké, hou dat vast. Die wetgever zelf heeft gezegd, dus jij zelf hebt gezegd, waartoe jij bevoegd bent en wat de procureur-generaal moet doen. In die wet staat het precies zo. De procureur-generaal moet een transcript sturen. En de waarvan zij vindt dat de mensen verdacht worden. En dan moet de Nationale Assemblée, die moet beoordelen als die wet in staat van beschuldigingsstelling, als daarmee de openbare orde en of rust gestoord zou worden. Dat is het enige wat ze moeten doen. Meer dan dat moeten ze niet doen. En het bespreken, wat ik ernstig vind, het bespreken van organen die genoemd zijn in de Constitutie door leden van de Nationale Assemblée, dat vind ik op zich al ernstig. Ik vind dat in het openbaar gewoon zo bespreken, ik vind dat ernstig. Want dat die organen met elkaar moeten praten, wanneer dit afgerond is, dan praat over beleidszaken met de andere organen van de Constitutie. Andere instituten die genoemd zijn in de Constitutie. Maar openlijk bespreken zo, weet je, daarmee schaadt je het imago van die instituut. Niet de imago van de persoon, want met de mevrouw zelf, daar wil ik niet eens over praten, want dat is van voorbijgaande aard. Die mevrouw die vandaag daar zit, morgen zit er een andere meneer of mevrouw, weet ik veel wie. Maar het gaat schaadt niet het imago van dat instituut. Daarmee moet je uitkijken. Want door het zo openlijk en in het openbaar het bespreken daarvan, dat is ernstig. Terwijl eigenlijk, naar mijn mening, heeft dat orgaan alleen gedaan wat die wet zelf heeft gezegd wat je moet doen en wat je niet moet doen. Het staat in die wet in staat van beschuldigingsstelling wat ze moet sturen en welke bevoegdheid die wetgevende macht heeft om te oordelen als het ja of nee is. Je moet die mensen horen, je moet ze oproepen voor verhoren en je moet oordelen. Je moet een oordeel geven als het verdere vervolgen van iemand of om die persoon in staat van beschuldiging te stellen gevaar kan opleveren voor de openbare orde en rust. Weet je, bijvoorbeeld, laat me toch maar een ander voorbeeld geven hoor. En het is een stom voorbeeld, maar om het te illustreren. Wanneer bijvoorbeeld meneer Noor Mohammed is islambeleider, wanneer met de in staat van beschuldiging van hem alle islambeleiders op straat zouden komen, dan moet die Nationale Assemblée zeggen, nee, het kan niet. Maar dat instituut van de procureur kan dat niet beoordelen. Alleen de Nationale Assemblée kan dat beoordelen. Dat zegt die wetgever. Dus je moet checken, controleren, als door het in staat van beschuldiging stellen, de openbare orde hebben. Dat is het enige wat je moet, waarover je oordeel moet geven.
3: Maar de laatste tijd lijkt de relatie rechterlijke macht, wetgevende macht, misschien soms ook uitvoerende macht, op een vrij gespannen relatie. Het lijkt wel een powerplay, hè? Jij bent niet in de positie om mij te sommeren om me aan te melden bij jou.
2: Nee, dat heb ik niet uit die brief begrepen. Ik zeg alleen wat ik in de pers heb gelezen, hoor. Ik ga niet insinueren. Zij zegt, stuur me die vragen op, maar ik ga niet voor dat verhoor komen daar in de Nationale Assemblée. En dat ik vind die mening, volgens mij heeft het niets te maken met desavoueren. Het heeft te maken met wat die wetgever heeft gezegd. Zij mag niet meedoen aan dat besluitvormingsproces van die wetgever. Zij mag daar niet aan meedoen. Als ze dat zou doen, ik kan je zeggen, Cliff, ik zou die collega's van me, die deze drie mensen vertegenwoordigen als hun advocaat, zou ik direct zeggen, adviseren, werpen jullie bij de rechter een exceptie op dat het proces niet op de juiste wijze tot stand is gekomen. Dat het in strijd met de wet tot stand is gekomen. Dat zou ik hebben gedaan. Strafrechtelijk bezien.
3: Maar intussen is de tijd niet de bondgenoot van het geheel. Want op 9 juni moet DNA een besluit nemen. Wat als DNA nou zegt van, nou, we kunnen niet verder omdat wij niet vinden dat wij de vragen schriftelijk moeten doorsturen daar. Dan krijg je een soort padstelling, toch?
2: Je krijgt helemaal geen padstelling. Daarom zei ik aan het begin, ik ga ervan uit dat het geen visjes, hersenloze visjes zijn die in olie rondzwemmen, toch in hun blik.
3: Mm.
2: Daar ga ik van uit, die 51 mensen zijn toch niet hersenloos. Laat ze die wet lezen. Op zijn minst moet dat moeten ze kunnen. Want zij maken die wet. Laat ze die wet lezen. Die wet in staat van beschuldigingsstelling. En kijken welke bevoegdheid zij aan zichzelf hebben gegeven. Welke bevoegdheid heeft die wetgever zichzelf gegeven. Wat moeten ze oordelen? Ze mogen niet eens inhoudelijk over... En wanneer de procureur-generaal daarvoor een gesprek gaat... en inhoudelijk met die mensen gaat praten... dan begrijp je toch dat ik, als ik de advocaat ben van een van die mensen... dat ik onmiddellijk aan de rechter ga zeggen... rechter, verklaar die, dat proces... omdat dat proces vanaf het begin af aan in die besluitvorming reeds een fout is. En dat daarmee dat proces compleet geïnfecteerd is... En dat die mensen buiten niet dat het Openbaar Ministerie nu iets niet moet worden ontvangen. Als ze die zaak naar de rechter zouden brengen. Begrijp je? Maar dat is één punt. Een ander punt is. Kijk, je hebt verhoortactieken en verhoortechnieken. Wanneer je een strafzaak onderzoekt. En wanneer je reeds bij dat eerste verhoor. Veel te veel inzage aan iemand geeft die de status van verdachte nog niet heeft. Want ze krijgen die status pas wanneer ze in staat van beschuldiging zijn gesteld. Wanneer je ze te veel prijs geeft, dan begrijp je dat je het verder verhoren, dat wordt bemoeilijk. Ja, want je hebt te veel informatie gegeven aan die verdachte. Informatie waarvan hij nog niet op de hoogte had mogen zijn.
3: Je laat in je kaarten kijken. Maar even een vraag hoor, misschien begrijp ik het niet. Moet je het zien als een verhoor? Want dat leek me nogal te zwaar woord.
2: Nee, het is geen, nee je kan de PG niet verhoren tenzij de PG een strafbaar feit heeft gepleegd.
3: Ja,
2: het horen,
3: ja.
2: Het gaat om de PG horen. Maar weet je, door het horen, Cliff, neemt ze deel aan dat besluitvormingsproces van de Nationale Assemblee. Ja. Dat is één. Een tweede punt is, laten we kijken wat die wetgever zelf heeft gezegd in die wet in staat van beschuldigingsstelling. Waarover mag jij een oordeel geven? Weet je dat dingen als ze heeft de Nationale Hoogste Staatscollege gedistafueerd. Grote woorden, maar niet zeggend. En als je een probleem hebt met die mevrouw, of die meneer die daar zit, als PG. Als je een probleem hebt, vastzitten en doe wat die wetgever je heeft gezegd. Wil die mevrouw weghalen, stuur... Dat verzoek waar je het naartoe moet, dat staat alles allemaal in de wet waar naartoe je moet sturen. En als je,
3: naar de waarnemend president van het Hof. Naar de president van het Hof.
2: Naar de president van het Hof. Dat staat gewoon allemaal. Dus zij behoren het te weten. Maar je moet dan wel nadenken. Hè? Je moet dan wel nadenken welke argumenten je gaat gebruiken. Kijk, als ze mij hadden gevraagd. Nou, laat me dat niet zeggen. Als ze een goede strafrechtadvocaat hadden gevraagd. Om argumenten te formuleren en een brief te sturen naar de president van het Hof, dan had die advocaat het zeker voor ze gedaan. Maar als ze daartoe niet in staat zijn, dan begin ik wel te geloven dat ze hersenloze visjes zijn, ja, die in olie rondzwemmen.
0: Advocaat Irwin Kanhai, hij heeft ook zijn licht laten schijnen op de ontstane situatie tussen de PG en de Nationale Assemblee. We voeren u nu terug naar een presentatie van het NCCR, het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing. Het NCCR die anticipeert, gezien de hevige regenval van de afgelopen periode, op mogelijke calamiteiten. Daarnaast is het NCCR nu reeds bezig voorbereidingen te treffen om de mensen in het binnenland die momenteel kampen met voedseltekorten van hulp te voorzien. We laten u horen de directeur van het NCCR, overste Jerry Slijngaard.
4: Wanneer de regens vallen in het zuiden, dan krijgen we natuurlijk ook een moment waarop we 100% rekening willen houden met het waterpeil in het stuwmeer. Omdat het waterpeil in het stuwmeer belangrijk is voor de reactie van het personeel van het stuwmeer, moeten de schutsluizen worden opengemaakt? Ik bedoel, de spillgates worden opengemaakt. Hoe ver moeten ze worden opengemaakt? Etcetera, etcetera. Ik denk dat 2022 nog goed in vers in ons geheugen ligt. Zeker de mensen van Brugge-Ponde hebben daar enorm veel last van ondervonden. Maar u zult begrijpen dat wij daaruit natuurlijk geleerd hebben. Dus dat wij dit nauwkeurig en monitoren. En de Staatsolie Power Company die heeft ons dus, dit is een eergisteren hebben wij deze rapportage gehad. En we krijgen dus elke dag krijgen we een rapportage van de mensen. De huidige waterstand in het stuurmeer is 2,48. Dit niveau is circa 5,5 voet lager dan de referentiewaarde. Dus de referentiewaarde zit ongeveer op 2,53 of zo. Ja, dus waarop men gaat beginnen na te denken over oké, wat moeten we gaan doen. Ontwikkelingen door regenval als gevolg van aanhoudende regenval is er sprake van een lichte stijging van het waterpeil. Deze stijging verloopt echter beheerst en ligt binnen de voorspelde marges. Status van veiligheid en veiligheid Afobakadam. De Afobakadam verkeert in stabiele en veilige toestand en zijn op dit moment geen indicaties van structurele afwijkingen of veiligheidsrisico's. Inspecties en monitoring vinden conform de geldende procedures plaats en zijn verder versterkt op basis van internationale inzichten. Aandachtspunten en voorzorgsmaatregelen. Wij blijven de hydrologische situatie nauwgezet volgen. Vooralsnog zien wij geen reden voor additionele beheersmaatregelen. Er is op dit moment geen sprake van mogelijke spuioperaties, gezien we nog ruimte in het meer hebben. Tevens blijven wij paraat voor opschaling indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. En dan gaat er natuurlijk, wanneer die omstandigheden mochten aanbreken onverhoopt, gaan wij het plan van wat gaan we doen als gaan wij dan in werking stellen. En dan komt dus NCCR ook erbij samen met de mensen van de Dam om te kijken hoe dat plan gaat worden uitgevoerd. Maar het is dus, dat is dus de monitoring op dit moment. Dit is een kaart van Suriname met de diverse vliegvelden, overal waar wij vliegvelden hebben. En er is een vraag geweest van welke vliegvelden zijn wel of niet. Ik heb even ervoor gekozen om even de vliegvelden in het zuiden te nemen. We hebben 47 vliegvelden, maar deze vliegvelden zijn op dit moment van belang. Alalapado, Apertina, Coroni moet het zijn hoor. Komalasemutu, Palemeu en Tipu, dat zijn de vliegvelden die open zijn. De overige die in geel zijn aangegeven zijn de vliegvelden die niet beschikbaar zijn voor op dit moment. En als we niet naar één kunnen gaan, bij wijze van spreken, we kunnen niet naar Coroni, dan begrijp je dat wij als wij op dan moeten we naar een ander vliegveld uitwijken. Dan gaan we bijvoorbeeld naar Amatoko of we gaan naar, noem het maar op, om daar te landen. En dan gaan we via andere wegen proberen richting de andere kant te gaan. Dus op deze wijze zijn de mensen van de logistiek bezig om te kijken hoe gaan wij het beste en het snelste de zaken laten gaan naar het binnenland. Okay. Dit is een kaart, dit is een distributiekaart. In zijn algemeenheid maken wij dus die kaart, dus ongeveer diezelfde als daar, waarbij we aangeven wanneer die noodhulpoperaties van start gaan, van waaruit, Paramaribo is de hub, maar van waaruit gaat wat gebeuren. En ik denk dat we hebben, ja, de legende is hier. Blauw is watertransport, rood is luchttransport en, zeg ik het goed? Ik ben een beetje kleurenblind. Oranje is luchttransport en ja, dat is wegtransport. Sommige, en ik heb de mannen gevraagd om dit plaatje voor me te blijven zetten, want om sommige plaatsen te bereiken heb je 2 means of 3 means of transportation nodig. Ja, dat houdt in dat wij dus ergens eerst vliegen. Dan hebben wij een hub, bijvoorbeeld Stoelmans Eiland, hebben we vaak gebruikt als een hub. Dan vliegen we naar Stoelmans Eiland, we plaatsen die spullen daar. En dan wordt Tapanahoni, et cetera, wordt dan voorzien vanuit die hub van Stoelmans Eiland. En zo kunnen wij ook naar het zuiden kijken, Palomé, Apertina, et cetera. hoe de lijnen lopen en hoe de vliegroutes zijn. Dit is van de huidige operaties die gaat worden uitgevoerd. Amatoko, Kuruni, Palomui, Pelelitepu en Apetina. Daar gaan dus, en natuurlijk hier beneden, Alalapalu, Komalasemutu en Sipaliwini. En waar we niet via directe luchtverbinding kunnen gaan, vanwege het feit dat ik heb gezegd dat vliegvelden niet altijd ter beschikking zijn, dan vliegen we bijvoorbeeld naar Sipaliwini en dan van Sipaliwini gaan we dan met andere middelen richting Komalasemutu. En het zo wordt dus de logistiek gedaan. Niet altijd even makkelijk, want het gaat om hele grote afstanden. En de omstandigheden, daar is bergachtig gebied. En wij worden dus hierbij ondersteund door het leger, die ons dan helpt met het verplaatsen van de spullen. Dit is, even kijken. Dit zijn de zaken die NCCR heeft gedaan. Als er later belangstelling is hiervoor, dan kunnen wij daarover even praten. Maar we gaan kijken naar het aantal gezinnen. Dat zijn de demografische gegevens. Omdat als je geen demografische gegevens hebt, kan je natuurlijk niet een operatie plannen. We hebben bestuursgebied Kuruni. Hebben we de dorpen Poma, Alalapalu, Amatoko, Kuruni en Sipaliwini. En daar hebben we dus het aantal inwoners in Komalasemutu. Dat is 1092, 150, 180, 22 en 186. En het aantal gezinnen, dit hebben we gedeeld door 5. Omdat wij dus ervan uit zijn gegaan dat een gezin bestaat uit 5 personen. Dat is een aanname van ons. En dan zullen we kijken hoe we dat verder gaan verdelen. De pakketten die worden klaargemaakt, die zijn klaargemaakt op basis van, we hebben 1 pakket voor 5 mensen per dag. Of 1 pakket voor 1 persoon voor 5 dagen. Dus dat is de verdeelsleutel. En je zult begrijpen dat we niet altijd dezelfde dingen kunnen plaatsen in het pakket die ieder wil. Sommige mensen hebben niet graag reis, maar ze willen iets anders hebben, et cetera. Voor de eerste aanleg gaan wij dus een vast pakket maken. En het vast pakket, dat ziet er zo uit. Hebben we dat hier gezet? Dit is de inhoud van het pakket. Reis, suiker, bloem, olie, sardine, beschuit, bakkeljauw, bami, bruine bonen, stroop, noedels en water. En het gewicht per pakket is 40 kilo. En je zult begrijpen, als ik een Cessna neem om te vliegen, een Cessna kan 400 kilo. Dus dat wil zeggen, als ik pakketten moet sturen met de Cessna, kan ik 10 pakketten zetten in het vliegtuig. En u heeft zo net gezien, Komalasemutu heeft 1000 zoveel. Dus gaat u maar na hoeveel keren ik moet vliegen om richting die kant op te gaan.
0: Gerry Slijngaard, de directeur van het NCCR. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op dinsdag 19 mei. Ik bedank u voor het luisteren, blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Radio.
1: Yo, yo. About Kapalani attack, you know. Take, you know.

diensten op maat. Objectbeveiliging, toegangscontrole en parkeerbeveiliging. MS Security aan de Albertlaan nummer 13. Telefoon 7167800 of 7102332. Check onze website www.mssecuritynv.com. MS Security. Your safety is our mission. 1, 2,

zin in een overheerlijke maaltijd? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van dinsdag 19 mei. Chinese taiersoep met gerookte kip. Masoes moxalesi met zoute vis en gebakken vis. Gestoofde rund met paprika. En antroa met droge garnalen. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase.

Minor Productions. Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.

0: Hij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Lim FM. Omdat het anders kan.
2: Is una

0: Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Wele mo sa ni dai me ke fidi. You love be nice and me wani mo. Anaisai, di shamyangai, dai holy mino. Nalo simyo, di shamyangai. Eh, bosi mino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holy mino. Nalo simyo, di shamyangai. Le me fem bosi mino, de ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, dele mo del, I tell.
2: Rustig, dikke rustig, amai drea, rustig, rustig.
3: Omwika, man.
2: Oei, omwika, waar omwika, man?
3: Ruwaka dabe, ai, go.
2: Ei, tik alasan, vugwe snel, tik alasan.
3: Ei, wakti, ruku wanda ku dabe. Oke, arkino, taie bek, wo teke mi.
2: Ja, want dan kwa fulmako teke usan.
4: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
3: Mama San, goede eerlijk. If I be de abewaking voor Improser NV.
5: Ratan Optiek, Kankawa Straat 9, telefoon 480804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawa Straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
6: Een bekendmaking van de EBS, bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 19 mei 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Bakkieweg tussen Agenoriaweg en Habibweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt.

0: goedendag. U luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is dinsdag 19 mei. Het Internationale Monetaire Fonds, het IMF, heeft onlangs middels een rapport gewaarschuwd dat de financiële systemen van Suriname nog niet zijn afgestemd op de olie- en gasontwikkelingen. Zo waarschuwt het IMF dat financiële instellingen zoals de Centrale Bank van Suriname en het Ministerie van Financiën niet voldoende zijn afgestemd op elkaar. Ook is er sprake van een gebrek aan transparantie. Suriname verwacht de eerste olieinkomsten al in 2028. Volgens het IMF kan het betekenen dat Suriname niet voldoende profijt zal halen uit deze inkomsten en dat de kans groot is dat een deel van deze inkomsten zullen weglekken. We spraken vanmorgen daarom met de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, Steven Debi Persat. Hij reageerde als volgt hierop.
1: Eigenlijk is het geen verrassing. We weten dat het totaal plaatje van capaciteit, uitvoeringscapaciteit, maar ook toetsingscapaciteit van ons land verbeterd moet worden. Hiervan is het fiscaal beleid een onderdeel van. Dus het fiscaal beleid is eigenlijk een mooi verpakt woordje voor de staatshuishouding, inkomsten, uitgaven van de overheid. Elke overheid van Suriname heeft de afgelopen tijd hierop gezinspeeld. Maar met name in relatie tot de crisis waarin ons land zat. Dus het managen van een crisis was al een probleem. De uitgaven op de juiste plekken doen met de weinige middelen. Dus nu is het de andere kant van op het moment dat je veel geld ontvangt, ben je erop voorbereid. Want anders zal het geld weglekken. Zonder een behoorlijke verklaring en met name zonder dat we er beter van worden als land. En ik heb het niet eens over welvaren, maar beter van worden als land. Dus die boodschap, het advies van het IMF is een heel relevante. Maar het komt wel op het moment dat we vaker dit al onder de loep hebben genomen als land.
0: Misschien kunnen we toch even stil blijven staan bij de gevolgen.
1: Het managen van je geld is altijd relevant of het nu gaat om een land of om een bedrijf, om een gezin. Om het simpel uit te drukken, je kan niet meer geld uitgeven dan wat je binnen hebt. Tegelijkertijd moet je goed monitoren wat je binnen hebt. Met name nu we weten dat vanaf een bepaald moment er veel oliedollars zullen binnenkomen. Dus vandaar dat het meer dan ooit tevoren relevant is om een goed systeem in place te hebben voor het begroten van de staatshuishouding. Het fiscaal raamwerk heet het eigenlijk. Het begroten, het uitvoeren en het toetsen. Op elk moment kan het namelijk misgaan. We horen vaak dat er geen geld over is voor sociale steun, om armoede te bestrijden, om ziekenhuizen te upgraden, voor preventieve zorg. Dus dat zal straks ook blijven bestaan, ook al komt er meer geld in het laadje. Dus dat is het meest relevante van deze boodschap. Waarom is het belangrijker voor elke Surinaamse burger, dus niet alleen maar voor de staat? We verwachten ons land op een bepaald niveau te brengen met olieinkomsten. Daar gaan we niet komen als er een lek is, als er slordigheid is en als we op de slordigheid is binnen de staatshuishouding. En als we op de huidige trend, waarbij we eigenlijk een crisisbeleid, crisiseconomie hebben, gaan we er niet komen. Ja. Dit stukje houdt helemaal verband hoor met het decreet die bij iedereen bekend is, namelijk een grondstoffenvloek. Landen die niet voorbereid waren op veel inkomsten uit de grondstof, of het nu olie, goud of iets anders is, betekent dat je er gewoon niet beter van wordt. Ook al zou een grondstof, het vinden van een grote voorraad grondstof, een zegen moeten zijn in plaats van een vloek. Dus het wordt daadwerkelijk een vloek. En eigenlijk is dat die boodschap van verbeter je design. Let erop dat je de verantwoording beter aflegt en dat soort zaken.
0: Een andere zaak die ook naar voren is gekomen, is het beschikbaar zijn van data, informatie, transparantie bij financiële instellingen in Suriname. Heeft de VES dat in de praktijk ook ervaren?
1: Ja, al heel lang. Eigenlijk praten we over deze materie al meer dan 10 jaar. Het sleutelwoord hierin is transparantie of goed beleid, good governance. Transparantie, je kan pas iets toetsen als je de informatie hebt. Soms worden informatie in persconferenties gegeven, maar veelal hebben ook de cijfers nodig, dus harde data. Het is, hoe zeg je dat, we zijn erop equipped om harde data tot ons te nemen, te begrijpen, maar we merken dat er bij veel dingen een vertraging is van soms 4 maanden, soms 6 maanden, soms zelfs een half jaar. Nu bijvoorbeeld vanwege de perikelen in het Midden-Oosten is het meer dan eerder relevant om niet 4 maanden achter te lopen met cijfers, maar toch wel te weten van hoeveel levert de overheid in met government take. Toch, want de brandstofprijs is ergens af heeft een top ergens, een plafond ergens. Dus hoeveel levert de overheid in? Hoeveel geld is nog over voor Bovinawang en dat soort dingen? Als de cijfers vertraagd binnenkomen, kan je dat moeilijk waarnemen. Natuurlijk, de minister van Financiën zal elke dag deze informatie binnenkrijgen. Maar het maatschappelijk middenveld, zeg maar, onafhankelijke groepen als de VES, is het ook voor ons is het relevant om dat te monitoren. Elke SRD te veel uit te geven.

0: zijn overheidsinstanties. Zoals bijvoorbeeld het ministerie van Financiën, de Centrale Bank en de het ABS. Dat niet goed verloopt. Hoe denk je daarover? Bent u ook diezelfde mening toegedaan?
1: Ja, dus het is bekend in ons land dat een aantal zaken vallen onder meerdere ministeries. Als het gaat om het economisch beleid, hebben we dus behalve het ministerie van Financiën en zoals u noemde, Centrale Bank eerder voor data monitoring, maar ook het ministerie van SOT nodig. Het moet altijd een samenspel zijn in, we zijn een economie met weinig mensen. Dus de informatiestroom wordt beheerd door, de informatiestroom, je moet er veel beter op zitten met het weinige kader dat je hebt. Nu is dat verspreid onder ministeries. Succesvol beleid kan je alleen uitvoeren als er regelmatig, zeg maar wekelijks overleg is, maar ook regelmatig beleidsoverleg is. Via dus elektronisch, zonder dat mensen daadwerkelijk bij elkaar hoeven te komen. Er is alleen maar één aspect hoor, dus alleen maar in de, binnen de economie zie je dit, maar ook als het gaat om de agrarische sector, beleidsmaatregelen en buitenlanders die binnenkomen om hier werkzaamheden te verrichten. Dus overleg binnen de vakministeries is essentieel, met name op dit moment. Anders zal elk beleid gefragmenteerd zijn en daarmee niet succesvol zijn.
0: De begrotingsdiscipline, heer Dewi Persat, dat wordt ook aangehaald in het rapport. Hoe ziet u dat eigenlijk? Hebt u opgemerkt dat in de afgelopen periode Suriname de begrotingsdiscipline wat strikter heeft doorgevoerd?
1: Nee, sterker nog, het is zo verwaterd. Dus het meest alarmerende in ons land als het gaat om de grotere economie, noem het maar macro-economie, is dat er geen begrotingsdiscipline is. Hè? Vorig jaar is de begroting, dus begroting 2025, is door de zittende regering aangenomen. Eigenlijk nadat driekwart van het jaar al voorbij was. Er waren een aantal argumenten genoemd, verkiezingen en de spanning en stress rondom de verkiezingen. Maar dit jaar, wat geen argument is hoor, het is kwalijk dat je zo vertraagt. Maar we zien een herhaling dit jaar, hè, dat we midden van het jaar naderen en nog steeds is de begroting niet eens behandeld, laat staan aangenomen. Dus waarom is begrotingsdiscipline heel belangrijk? 1, het is het meest fundamentele aan transparantie. 2, het is het mechanisme waarin je de toetsing mogelijk maakt, maar ook waardoor je weet als top van het land van komt er geld binnen zoals ik die verwacht. We kunnen ons herinneren dat president Simons een paar maanden geleden in een andere interview heeft gezegd dat ze niet tevreden is over de goudsector, de inkomsten uit de goudsector. En dat ze daardoor wat maatregelen inlast. Dus met de nieuwe begroting willen weten van hoeveel meer inkomsten moet de goudsector opleveren, hoeveel meer verwachten van de kleinschalige goudsector, klopt dat ook met wat ontgonnen wordt. Goud is ook gerelateerd aan de dollarstroom naar Suriname, wat ook achterblijft. Dus het is kwalijk dat we eigenlijk begrotingen niet serieus nemen. Het is een fundament aan transparant beleid.
0: Heer Dewi Persat, ik lees dan een artikel van heeft de SEOB, de Economic Oversight Board, haar zorgen geuit over het wegvallen of het stilvallen van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit. Wat kan dat betekenen voor Suriname, het wegvallen van zoiets?
1: Ja, dus een paar weken geleden werd al de noodklok geluid rondom NRA, wat eigenlijk is dat paraplu, Natural Risk Assessment. Anti-money laundering is een onderdeel van, valt onder zo'n paraplu. We lopen achter. Een groot deel heeft te maken met wetgeving die vanaf vorig jaar opstapelt op de bureaus van DNA. Een aantal wetten zijn voorbereid door de centrale bank, andere actoren. Die zijn sinds vorig jaar voorbereid. Dus deze moeten besproken worden, getoetst worden in parlement en vervolgens ook tot wet verheven worden, zodat de buitenwacht voor

0: din amezat în erste instanții de carai biserie hiu si datu minan sen de gata die er zijn die mogelijke monielondering mogelijk maken sluiten dat we de zo min mogelijk risico's of laat ik zeggen dat we zoveel mogelijk risico's aanpakken door deze wetgeving uit te stellen, niet op de agenda te hebben van het parlement. Laten we het tegendeel zien dat we niet voldoende intentie hebben om de risico's kleiner te maken om money laundering buiten de deur te houden van ons land, buiten de landsgrenzen te houden.
1: Heer Liebepers, wat om terug te komen op de inkomsten van de olie- en gassector over pakweg 2 jaren. We zien dat in Guyana deze ontwikkeling niet voor ieder voordelen heeft opgebracht. De kleine man die is juist wat achteruit gegaan. Bepaalde levensmiddelen zijn juist duurder geworden voor de kleine man. En zoals u dat zelf hebt aangehaald, dat is de grondstoffenvloek. Zo noemt u dat. De koers die wij op dit moment opgaan, is dat ook het lot dat Suriname te wachten staat?
0: Dus nu is het moment om dit lot te veranderen en ons lot positief te maken. Om een grondstoffenwelvaart daadwerkelijk te laten vertalen tot welvaart voor de brede samenleving. Landen die erg afhankelijk zijn van grondstoffen, Suriname is dat al enige tijd en straks wordt dat met olie en gas nog veel meer. Hebben één kenmerk, namelijk dat een klein gedeelte alleen maar beter en beter ervan wordt. Ik zal even niet inzoomen op welk gedeelte dat exact is. Maar het grotere gedeelte, en het kan snel zijn 70% van de samenleving, merkt daar niets van. Landen waarin een bepaald type van grondstof wordt verwerkt, waarbij je heel veel buitenlandse experts nodig hebt. Die hebben vaak dat het prijsniveau, prijsspel, dus inflatie, aanwakker. Dat gebeurt in Guyana. Lokale lonen nemen niet af zodanig toe en uiteindelijk word je er armer van. We moeten deze les die Guyana laat zien, ook we moeten eruit leren. Guyana is het zoveelste land in Zuid-Amerika waar dit gebeurt. Dus we kennen dit van de schoolboeken uit Venezuela. Dus elk land herhaalt dit. Elk land in Zuid-Amerika herhaalt dit. Suriname is de volgende. Nu is het moment om te voorkomen dat we deze narigheden ook zullen ervaren. Als we te lang wachten, dan is het straks in steen gegrift en dan zijn we te laat.
1: Steven Debi Persat, de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname. We hebben met hem gesproken omdat het IMF onlangs een rapport heeft uitgebracht waarbij zij waarschuwen dat de Surinaamse financiële systemen niet voldoende zijn afgestemd op de olie- en gasinkomsten. Een mogelijk gevolg hiervan kan zijn dat delen van de inkomsten kunnen weglekken. Strafrechtadvocaat Irwin Kanhai heeft ook zijn licht laten schijnen op de situatie tussen de procureur-generaal en de commissie van de Nationale Assemblée die belast is met een nader onderzoek van het verzoek tot in staat van beschuldigingstelling van 3 gewezen politieke ambtsdragers. De commissie heeft recentelijk de procureur-generaal verzocht om nader toelichting te geven op de 3 aangedragen dossiers. De PG heeft het verzoek om deze zaken fysiek toe te lichten afgewezen. Daarbij geeft ze aan alleen schriftelijk te willen communiceren. Echter kan niet een ieder zich scharen achter dit standpunt. Advocaat Irwin Kanhai die deelt een andere mening. We spraken hem gisteren in Bakanatori.
2: Wanneer de procureur-generaal daar is, bij en verhoord wordt door die commissie, heeft ze meegedaan aan het besluitvormingsproces voor de Nationale Assemblée. En daarmee heb je dat hele proces geïnfecteerd. Je hebt in een voorfase reeks, dan zou ik dat bij de rechter zeggen, luister naar rechter. Deze zaak stinkt van alle kanten, omdat de procureur-generaal, die daartoe niet bevoegd is, heeft meehelpen denken om het besluitvormingsproces te concretiseren. En dat zou het hele proces verder, het verder verloop bij de rechter van dit proces zou het infecteren. Omdat dat mag die procureur-generaal niet kijken. Die drie constitutionele organen, die mensen zeggen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, die mogen wel met elkaar praten. Maar waarover mogen ze praten? Omdat tegenwoordig dat de scheiding der machten bestaat niet. In de moderne wereld heb je een spreiding van die machten. Geen scheiding, maar een spreiding van die machten. Wat betekent dat? Dat betekent dat die drie machten wel met elkaar mogen praten. Maar die rechterlijke macht mag niet met de uitvoerende macht praten over zaken die zij bij zich hebben. Je procedeert tegen de staat. Er zijn veel processen die tegen de staat lopen. Zou het mooi worden wanneer die rechter gezellig crushes met iemand van de uitvoerende macht over zaken die bij hun zijn, gaan delibereren. Dat zou niet mogen. Maar waar ze wel over mogen praten, dat zijn beleidszaken. Beleidszaken, dat mogen die drie machten, omdat ze wel met elkaar moeten praten. Ze moeten altijd met elkaar praten. Maar ze mogen niet wanneer er zaken zijn die volgens de constitutie bij iemand thuis hoort, dat die de andere macht gaat helpen in het nemen van het besluit.
3: Wacht even.
2: Die indruk mag niet gewekt worden.
3: Waar gaat het precies eigenlijk bij u om? Ik wil het goed begrijpen. Gaat het erom? Luister, je gaat die vragen niet beantwoorden, of je gaat de vragen wel beantwoorden?
2: Kijk, wanneer ze daar zit, wanneer de procureur-generaal daar lijfelijk zit, dan heeft ze meegeholpen om dat besluitvormingsproces vast te stellen.
3: En als ze schriftelijk heeft gereageerd?
2: Als ze schriftelijk heeft gereageerd, dan selecteert ze zelf wat ze wel en wat ze niet doet. Misschien beantwoordt ze geen van die vragen. Buitendien zegt die wet. Die wet zegt, je moet niet dat hele dossier voor die assembleeleden sturen, want ze mogen niet gaan in de beoordeling van de zaak. Daartoe zijn ze niet bevoegd.
3: Maar als DNA-lid zou ik, wat het gaat om iemands, ik zeg het zo hoor, stel dat de doodstraffen erop zo staan, dan zou het gaan om iemands leven, iemands kop. Nou gaat het om iemand in het gevangen gooien. Als DNA-lid wil ik wel heel goed voorbereid zijn alvorens ik ja of nee zeg. En dat betekent dat ik alle ter zake liggende documenten goed onder ogen moet krijgen en goed moet begrijpen. Als ik ze heb gelezen en ik ze niet begrijp, wil ik ze wel voorleggen aan de persoon die ze heeft opgestuurd.
2: Ja, maar je moet ook kijken wat die wet zegt. Die wetgever heeft gezegd tot welke beoordeling je mag komen. Het is niet zo dat jij zelf nu invulling gaat geven aan wat jij zelf hebt gemaakt als wetgever. Je hebt als wetgever gezegd toen je die wet maakte, onder Venetiaan, want je hebt gemaakt om één persoon te vervolgen. Daar waren ze zelfs vergeten om een tweede instantie. En na die invulling, nadat ik zelf een exceptie heb opgeworpen over een tweede instantie, je weet dat OAS gezegd heeft dat de belangen van die bepaalde verdachte, ik ga die naam niet noemen want het heeft geen zin, van die bepaalde verdachte ernstig zijn geschonden omdat in de wet in staat van beschuldigingstelling er geen tweede instantie was. Oké, hou dat vast. Die wetgever zelf heeft gezegd, dus jij zelf hebt gezegd, waartoe jij bevoegd bent en wat de procureur-generaal moet doen. In die wet staat het precies zo. De procureur-generaal moet een transcript sturen en de waarvan zij vindt dat de mensen verdacht worden. En dan moet de Nationale Assemblee, die moet beoordelen als die wet in staat van beschuldigingstelling, als daarmee de openbare orde en of rust gestoord zou worden. Dat is het enige wat ze moeten doen. Meer dan dat moeten ze niet doen. En het bespreken wat ik ernstig vind, het bespreken van organen die genoemd zijn in de constitutie door leden van de Nationale Assemblee, dat vind ik op zich al ernstig. Ik vind dat in het openbaar gewoon zo bespreken Ik vind dat ernstig. Want dat die organen met elkaar moeten praten, wanneer dit afgerond is, dan praat over beleidszaken met de andere organen van de constitutie. Andere instituten die genoemd zijn in de constitutie. Maar openlijk bespreken zo, weet je, daarmee schaadt je het imago van die instituut. Niet het imago van de persoon, want met de mevrouw zelf, daar wil ik niet eens over praten, want dat is van voorbijgaande aard. Die mevrouw die vandaag daar zit, morgen zit er een andere meneer of mevrouw, weet ik veel wie. Maar het schaadt niet het imago van dat instituut. Daarmee moet je uitkijken. Want door het zo openlijk en in het openbaar het bespreken daarvan, dat is ernstig. Terwijl eigenlijk, naar mijn mening, heeft dat orgaan alleen gedaan wat die wet zelf heeft gezegd wat je moet doen en wat je niet moet doen. Het staat in die wet in staat van beschuldigingsstelling wat ze moet sturen en welke bevoegdheid die wetgevende macht heeft om te oordelen als het ja of nee is. Je moet die mensen horen, je moet ze oproepen voor verhoren en je moet oordelen. Je moet een oordeel geven als het verdere vervolgen van iemand of om die persoon in staat van beschuldiging te stellen gevaar kan opleveren voor de openbare orde en rust. Weet je, bijvoorbeeld, laat me toch maar een ander voorbeeld geven hoor. En het is een stom voorbeeld, maar om het te illustreren. Wanneer bijvoorbeeld meneer Noor Mohammed is islambeleider, wanneer met de in staat van beschuldiging van hem alle islambeleiders op straat zouden komen, dan moet die Nationale Assemblee zeggen, nee, het kan niet. Maar dat instituut van de procureur kan dat niet beoordelen. Alleen de Nationale Assemblee kan dat beoordelen. Dat zegt die wetgever. Dus je moet checken, controleren, als door het in staat van beschuldiging stellen, de openbare orde hebben. Dat is het enige wat je moet, waarover je oordeel moet geven.
3: Maar de laatste tijd lijkt de relatie rechterlijke macht, wetgevende macht, misschien soms ook uitvoerende macht, op een vrij gespannen relatie. Het lijkt wel een powerplay, hè? Jij bent niet in de positie om mij te sommeren om me aan te melden bij jou.
2: Nee, dat heb ik niet uit die brief begrepen. Ik zeg alleen wat ik in de pers heb gelezen, hoor. Ik ga niet insinueren. Zij zegt, stuur me die vragen op, maar ik ga niet voor dat verhoor komen daar in de Nationale Assemblee. En dat, ik vind die mening, volgens mij heeft het niets te maken met desavoueren. Het heeft te maken met wat die wetgever heeft gezegd. Zij mag niet meedoen aan dat besluitvormingsproces van die wetgever. Zij mag daar niet aan meedoen. Als ze dat zou doen, ik kan je zeggen, Cliff, ik zou die collega's van me, die deze drie mensen vertegenwoordigen als hun advocaat, zou ik direct zeggen, adviseren, werpen jullie bij de rechter een exceptie op dat het proces niet op de juiste wijze tot stand is gekomen, dat het in strijd met de wet tot stand is gekomen. Dat zou ik hebben gedaan, strafrechtelijk bezien.
3: Maar intussen is de tijd niet de bondgenoot van het geheel, want op 9 juni moet DNA een besluit nemen. Wat als DNA nou zegt van, nou, we kunnen niet verder omdat wij niet vinden dat wij de vragen schriftelijk moeten doorsturen daar. Dan krijg je een soort padstelling, toch?
2: Je krijgt helemaal geen padstelling. Daarom zei ik aan het begin, ik ga ervan uit dat het geen visjes, hersenloze visjes zijn die in olie rondzwemmen, toch in hun blik.
3: Mm.
2: Daar ga ik van uit, die 51 mensen zijn toch niet hersenloos. Dan ze die wet lezen. Op zijn minst moeten ze kunnen, want zij maken die wet. Laten ze die wet lezen. Die wet in staat van beschuldigingsstelling. En kijken welke bevoegdheid zij aan zichzelf hebben gegeven. Welke bevoegdheid heeft die wetgever zichzelf gegeven? Wat moeten ze oordelen? Ze mogen niet eens inhoudelijk over. En wanneer de procureur-generaal daarvoor een gesprek gaat en inhoudelijk met die mensen gaat praten, dan begrijp je toch dat ik, als ik de advocaat ben van een van die mensen, dat ik onmiddellijk aan de rechter ga zeggen, rechter, verklaar dat proces, omdat dat proces vanaf het begin af aan in die besluitvorming reeds een fout is. en dat daarmee dat proces compleet geïnfecteerd is. En dat die mensen buiten niet dat het Openbaar Ministerie nu iets niet moet worden ontvangen als ze die zaak naar de rechter zouden brengen. Begrijp je? Maar dat is één punt. Het andere punt is, kijk, je hebt verhoortactieken en verhoortechnieken wanneer je een strafzaak onderzoekt. En wanneer je reeds bij dat eerste verhoor veel te veel inzage aan iemand geeft die de status van verdachte nog niet heeft, want ze krijgen die status pas wanneer ze in staat van beschuldiging zijn gesteld. Wanneer je ze te veel prijs geeft, dan begrijp je dat je het verder verhoren, dat wordt bemoeilijk. Ja, want je hebt te veel informatie gegeven aan die verdachte. Informatie waarvan hij nog niet op de hoogte had mogen zijn.
3: Je laat in je kaarten kijken. Maar even een vraag hoor, misschien begrijp ik het niet. Moet je het zien als een verhoor? Maar dat leek me nogal te zwaar woord.
2: Nee, het is je kan de PG niet verhoren tenzij de PG een strafbaar feit heeft gepleegd. Ja, het horen.
3: Ja.
2: Het gaat om de PG horen. Maar weet je, door het horen, Cliff, neemt ze deel aan dat besluitvormingsproces van de Nationale Assemblee.
3: Ja.
2: Dat is één. Een tweede punt is, laten we kijken wat die wetgever zelf heeft gezegd in die wet in staat van beschuldigingstelling. Waarover mag jij een oordeel geven? Weet je dat dingen als, ze heeft de Nationale Hoogste Staatscollege gedistafueerd. Grote woorden, maar niet zeggend. En als je een probleem hebt met die mevrouw, of die meneer die daar zit, als PG, als je een probleem hebt, ga zitten en doe wat die wetgever je heeft gezegd. Wil die mevrouw weghalen? Stuur dat verzoek waar je naartoe moet. Dat staat alles allemaal in de wet waar naartoe je moet sturen. En als je,
3: naar de waarnemend president van het Hof. Naar de president van het Hof.
2: Naar de president van het Hof. Dat staat gewoon allemaal. Dus zij behoren het te weten. Maar je moet dan wel nadenken. Hè? Je moet dan wel nadenken welke argumenten je gaat gebruiken. Kijk, als ze mij hadden gevraagd, nou laat me dat niet zeggen, als ze een goede strafrechtadvocaat hadden gevraagd om argumenten te formuleren en een brief te sturen naar de president van het Hof, dan had die advocaat het zeker voor ze gedaan. Maar als ze daartoe niet in staat zijn, dan begin ik wel te geloven dat ze hersenloze visjes zijn, ja, die in olie rondzwemmen.
1: Advocaat Irwin Kanhai, hij heeft ook zijn licht laten schijnen op de ontstane situatie tussen de PG en de Nationale Assemblee. We voeren u nu terug naar een presentatie van het NCCR, het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing. Het NCCR die anticipeert, gezien de hevige regenval van de afgelopen periode, op mogelijke calamiteiten. Daarnaast is het NCCR nu reeds bezig voorbereidingen te treffen om de mensen in het binnenland die momenteel kampen met voedseltekorten van hulp te voorzien. We laten nu horen de directeur van het NCCR, overste Jerry Sleingaard.
4: Wanneer de regens vallen in het zuiden, dan krijgen we natuurlijk ook een moment waarop we 100% rekening willen houden met het waterpeil in het stuwmeer. Omdat het waterpeil in het stuwmeer belangrijk is voor de reactie van het personeel van het stuwmeer, moeten de schutsluizen worden opengemaakt, ik bedoel de spillgates worden opengemaakt, hoe ver moeten ze worden opengemaakt, et cetera, et cetera. Ik denk dat 2022 nog goed in vers in ons geheugen ligt. Zeker de mensen van Brugge-Ponde hebben daar enorm veel last van ondervonden. Maar u zult begrijpen dat wij daaruit natuurlijk geleerd hebben. Dus dat wij dit nauwkeurig en monitoren. En de Staatsolie Power Company die heeft ons dus, dit is een eergisteren hebben wij deze rapportage gehad. En we krijgen dus elke dag krijgen we een rapportage van de mensen. De huidige waterstand in het stuwmeer is 3,48. Dit niveau is circa 5,5 voet lager dan de referentiewaarde. Dus de referentiewaarde zit ongeveer op 2,53 of zo. Ja, dus waarop men gaat beginnen na te denken over oké, wat moeten we gaan doen. Ontwikkelingen door regenval als gevolg van aanhoudende regenval is er sprake van een lichte stijging van het waterpeil. Deze stijging verloopt echter beheerst en ligt binnen de voorspelde marges. Status van veiligheid en veiligheid Afobakadam. De Afobakadam verkeert in stabiele en veilige toestand en zijn op dit moment geen indicaties van structurele afwijkingen of veiligheidsrisico's. Inspecties en monitoring vinden conform de geldende procedures plaats en zijn verder versterkt op basis van internationale inzichten. Aandachtspunten en voorzorgsmaatregelen. Wij blijven wij blijven de hydrologische situatie nauwgezet volgen. Vooralsnog zien wij geen reden voor additionele beheersmaatregelen. Er is op dit moment geen sprake van mogelijke spuioperaties, gezien we nog ruimte in het meer hebben. Tevens blijven wij paraat voor opschaling indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. En dan gaat er natuurlijk, wanneer die omstandigheden mochten aanbreken onverhoopt, gaan wij het plan van wat gaan we doen als, gaan wij dan in werking stellen. En dan komt dus NCCR ook erbij samen met de mensen van de Dam om te kijken hoe dat plan gaat worden uitgevoerd. Maar het is dus, dat is dus de monitoring op dit moment. Dit is een kaart van Suriname met de diverse vliegvelden, overal waar we vliegvelden hebben. En er is een vraag geweest van welke vliegvelden zijn wel of niet. Ik heb even ervoor gekozen om even de vliegvelden in het zuiden te nemen. We hebben 47 vliegvelden, maar deze vliegvelden zijn op dit moment van belang. Alalapado, Apertina, Koroni moet het zijn hoor. Komalasemutu, Palemu en Tipu, dat zijn de vliegvelden die open zijn. De overige die in geel zijn aangegeven zijn de vliegvelden die niet beschikbaar zijn voor op dit moment. En als we niet naar één kunnen gaan, bij wijze van spreken, we kunnen niet naar Koroni, dan begrijp je dat wij, als wij op dan moeten we naar een ander vliegveld uitreiken. Dan gaan we bijvoorbeeld naar Amatoko of we gaan naar, noem het maar op, om daar te landen. En dan gaan we via andere wegen proberen richting de andere kant te gaan. Dus op deze wijze zijn de mensen van de logistiek bezig om te kijken hoe gaan wij het beste en het snelste de zaken laten gaan naar het binnenland. Okay. Dit is een kaart, dit is een distributiekaart. In zijn algemeenheid maken wij dus die kaart, dus ongeveer diezelfde als daar, waarbij we aangeven wanneer die noodhulpoperaties van start gaan, van waaruit, Paramaribo is de hub, maar van waaruit gaat wat gebeuren. En ik denk dat we hebben, ja, de agenda is hier. Blauw is watertransport, rood is luchttransport en, zeg ik het goed? Ik ben een beetje kleurenblind. Oranje is luchttransport en ja, dat is wegtransport. Sommige, en ik heb de mannen gevraagd om dit plaatje voor me te blijven zetten, want om sommige plaatsen te bereiken heb je 2 means of 3 means of transportation nodig. Ja, dat houdt in dat wij dus ergens eerst vliegen. Dan hebben wij een hub, bijvoorbeeld Stoelmans Eiland, hebben we vaak gebruikt als een hub. Dan vliegen we naar Stoelmans Eiland, we plaatsen die spullen daar. En dan wordt Tapanahoni, et cetera, wordt dan voorzien vanuit die hub van Stoelmans Eiland. En zo kunnen wij ook naar het zuiden kijken, Palomu, Apertina, et cetera. Hoe de lijnen lopen en hoe de vliegroutes zijn. Dit is van de huidige operaties die gaat worden uitgevoerd. Amatoko, Koroni, Palomu, Pilletepo en Apertina. Daar gaan dus, en natuurlijk hier beneden, Alalapalu, Komalasemutu en Sipaliwini. En waar we bijvoorbeeld niet via directe luchtverbinding kunnen gaan, vanwege het feit dat we, ik heb gezegd dat vliegvelden niet altijd ter beschikking zijn, dan vliegen we bijvoorbeeld naar Sipaliwini en dan van Sipaliwini gaan we dan met andere middelen richting Komalasemutu En het zo wordt dus de logistiek, voor de logistiek gedaan. Niet altijd even makkelijk, want het gaat om hele grote afstanden. En de omstandigheden, daar is bergachtig gebied. En wij worden dus hierbij ondersteund door het leger, die ons dan helpt met het verplaatsen van de spullen. Dit is, even kijken, dit zijn de zaken die NCCR heeft gedaan. Als er later belangstelling is hiervoor, dan kunnen wij daarover even praten. Maar we gaan kijken naar het aantal gezinnen, dat zijn de demografische gegevens. Omdat als je geen demografische gegevens hebt, kan je natuurlijk niet een operatie plannen. We hebben bestuursgebied Kuruli. Er worden dorpen, Poma, Alalapadu, Amantoko, Kuruli en Sipaliwini. En daar hebben we dus het aantal inwoners in Poma Lasimutu. Dat is 1092, 150, 180, 22 en 186. En het aantal gezinnen, dit hebben we gedeeld door 5. Omdat wij dus ervan uit zijn gegaan dat een gezin bestaat uit 5 personen. Dat is een aanname van ons. En dan zullen we kijken hoe we dat verder gaan verdelen. De pakketten die worden klaargemaakt, die zijn klaargemaakt op basis van, we hebben 1 pakket voor 5 mensen per dag. Of 1 pakket voor 1 persoon voor 5 dagen. Dus dat is de verdeelsleutel. En je zult begrijpen dat we niet altijd dezelfde dingen kunnen plaatsen in het pakket die aan ieder wil. Sommige mensen hebben niet graag reis, maar ze willen iets anders hebben, et cetera. Voor de eerste aanleg gaan wij dus een vast pakket maken. En het vast pakket, dat ziet er zo uit. Hebben we dat hier gezet? Dit is de inhoud van het pakket. Rijst, suiker, bloem, olie, sardine, beschuit, bakkeljauw, bami, bruine bonen, stroop, noedels en water. En het gewicht per pakket is 40 kilo. En je zult begrijpen, als ik een Cessna neem om te vliegen, een Cessna kan 400 kilo. Dus dat wil zeggen, als ik pakketten moet sturen met een Cessna, kan ik 10 pakketten zetten in het vliegtuig. En u heeft zo net gezien, Pamela Semuti heeft 1000 zoveel. Dus gaat u maar na hoeveel keren ik moet vliegen om richting die kant op te gaan.
1: Gerry Slijngaard, de directeur van het NCCR. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op dinsdag 19 mei. Ik bedank u voor het luisteren, blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

0: Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.
1: One more time, you get me, fell.

0: Number 1 this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

0: Slim FM, unmatchable.
1: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakkanatori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakkanatori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn

0: the greatest.
1: Zin in een overheerlijke maaltijd? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van dinsdag 19 mei. Chinese taaiensoep met gerookte kip. Masoes moxalesi met zoute vis en gebakken vis. Gestoofde rund met paprika. En antroa met droge garnalen. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk bij Oase. Eet smakelijk.
2: Mitongo no abiponyo.

0: mi odo tak so.
1: Arkis malontu, danti de ukondoro baka, nanga nabeskopu oftewel, na odofu na de. En abeskopu ftide, dat tak so. Te pri nanga pchin dagu, asago lek yumofo. En dat wil zeggen, mijn mensen, men is geneigd misbruik te maken van betoonde goedheid of al te grote gemeenzaamheid baart verachting. Je prenang op tien dagen, als een lek je

Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688, 863-2243 of 872-3127. Ogies Livestream en Ogies Sound System.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, Euroko, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
6: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die PG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for ook naga de K9 Dago, drones, scanners. Naga de moro nyung, tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready. Improser ready. Improser. Safety through innovation.
7: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
8: Sranazani. Naskip. Nafio.
9: Snoop Productions presents
10: another one.
9: Challenge de nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
10: 22, 23 en 24 mei.
9: Theater Thalia. 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT Barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van sneeuw.sr. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
10: 22, 23 en 24 mei.
9: Theater Thalia. Kaarten op de website van sneeuw.sr.
11: Mittag.

0: Hoi mama.
1: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
0: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
2: Wrong, you send 100 euro, Jim.
0: Mama, ik zei 50 euro.
2: Maar dan van jou zijn 100 euro daar.
0: Ik zei 50 euro, mama, 50.
2: Nee, mijn broer, omdat die brada is zijn, Jim, naar 100 is zijn.
0: Nou mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
2: Maar jij dan nog, die zijn even jouw Western Union.

0: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Saramacca. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het verrichten van onderhoudswerkzaamheden in het hoogspanningsnetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 19 mei 2026 tussen 8:30 in de ochtend en 5:00 in de middag. Gedeelte Misgunstweg tussen Meester P. Shandy Shawweg en Gravensteinweg, Mahoustraat, Verlengde Mahoustraat en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 5:00 worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt u voor uw begrip.
1: BT. Atakidis na O.
0: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2:00, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
3: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from

ons aan. Goedemiddag. Weet ik al als ma odi tapa sweet regenachtig. Dinsdag bakken na DC. De naam is Clifton Michael Limburg. En ik doe een nieuwe aflevering van Bakkanatori op Lim FM. Masa minus sribion. Mis doi wakta ale tangan no. Aide ma duanga miara. Hebben jullie samen met me zitten wachten? Showanga ome sansaka. Gringo tapa.

rijden, stoer ondersteboven. Dan gaan we weer wachten. Kan de asakoite. Maar laat mij aan het begin van die baganatorie de mensen die ziek zijn beterschap toewensen. If you see it change so baya, we beg you and we hope that Allah sang go bunanga you.

eigenlijk heeft Zapta Tirena als sterfdag ook toe voor Fred Derby. Ik dacht 2001 hoor, ik kan me vergissen.

maar het was op 19 mei. En het was op een zaterdag, dat vergeet ik nooit. Sadrabagana. Die Anjosu praditak om Fred Kondide. Maar laat mij, dames en heren, ook de mensen die vandaag jarig zijn feliciteren. Maar dan nou hiep, piep, piep, piep, piep. Hoeré. En ik denk aan mevrouw Ingrid Mathilde Thieme, die vandaag jarig is. 79 jaar. It is hard to believe. Want die vrouw is zo fit als maar wezen kan. Zo scherp. Dat vrouw Lomatra boezem. Afroje door een balkon. Terwijl midden in de dames en heren, ik probeer om bovenop te komen. Mevrouw Thiemen, van harte gefeliciteerd. Ik wens u het allerbeste, beste, beste in uw nieuw levensjaar. Mevrouw Thiemen is een sterke vrouw. En ze is altijd, eigenlijk zijn ze altijd samen. Is net als mevrouw Helstoene voor La Samitaki. Mevrouw Thiemen is altijd met haar man, met oom Imro. Overal zijn ze samen, hand in hand. En ze ondersteunen elkaar ook. Dus ook aan oom Imro, de felicitaties, de kinderen. Felicitaties, de kinderen, de kleinkinderen, de hele familie. Herman Snowstraat,

mercy en have a very, very good day. Ook namens mijn vrouw en de kinderen het allerbeste. En je ziet mij gauw aan de Herman Snowstraat op balkon. Ah, we got a balkon nap schuin toch. Je ziet alles aan je. Je ziet een hele straat. Mevrouw Thema, maar kan je maar pong af den dieren. Want dat kan ze lekker maken. Nogmaals een heel mooie dag voor u en de uwen. En blijf u net zo scherp zoals u nu bent. Oké, wat doen we allemaal vanmiddag, dames en heren? Er is altijd wat te doen en begin natuurlijk een paar interviews zeker hier. Maar ik wil even gewoon praten. Ik heb lang niet gewoon gesproken. Ja, interessante dingen. Hoor en wederhoor. Isabi. Hoor en wederhoor. By the way, ik moet me verontschuldigingen aanbieden. Want ik heb begrepen dat gisteren mijn microfoon stond niet aan, hoor. Laat me dat voor alle duidelijkheid zeggen. Mijn mic was niet aan. Maar het is een of andere technische constructie waardoor mensen me toch gehoord hebben. Stroog weer aan kombakaboon snel en in een kort tijdsbestek dat hij heeft met ons gehoord hoe wij dus hier met mijn flash even terecht. Wie mij kent, kent me. Als ik moet flashen, flash ik. De man dat hij na pasang chin mi da, bemesa ke ara, mi na mayepi. Na so mi tang. Maar goed, ik hoop niet dat het storend is, gelukkig. Je hebt geen enkele dottaki gehoord, want mine tak dottaki. Maar je hebt wel de mensen die scherp geluisterd hebben. Die zeggen, mi gado, as an poli drape, o ma trapa kabel. Sumatrapa kabel. Akabel betrap even, maar het is intussen hersteld. Ai, die gember heeft me goed gedaan. Mensen, we gaan... Ik wil uw aandacht vragen voor... Nee, laat mij eerst zeggen. Je weet, in het leven, in... Ook in de politiek en alles... Kritiek moest de... Je hebt kritiek, zou je ondersteunen. Isabi, bepaalde maar een lever kritiek... Maar een kritiek nog oprecht. Isabi... Je bent dat het is niet opbouwend. Het is niet ter verbetering. Maar sommige mensen, dat is mijn liever kritiek. Dat is mijn liever kritiek. Voor taigi yutaki arki na brada, je moest kenka duur. En je hebt er niks aan als je zo bezig bent. En iedereen zegt van, mijn God, je bent toch zo goed. Ergens ben je... Ergens ben je onvoorstelbaar. Heel goed. Je zou zeggen. Nooit. Eigenlijk moeten altijd mensen moeten je kunnen zeggen van. Hey Arkino. Het is goed overgekomen. Maar. Ik heb dit gehoord. En bababab. Isabi. En dan. Laat me dat in gewoon. Ik klets te veel. Laat me dat in gewoon kort en duidelijk zeggen. Die kritiek moet je gebruiken. Waar nodig, Isabi, je kan kassani. Kan niet afkijken, maar kan niet gaan looken baga. Isabi, kan niet afkijken, maar kan niet gaan looken baga. Kan niet gaan safem tjus of je kan te kwam traroute. Maar je moet de kritiek niet zien altijd. De mensen die kritiek zien als aanval en je mag niks zeggen. En de regering is daar. En geef de regering ruimte. Luister nou. Mi loba president. Is ook mijn president. Begrijp je? Is mooi en waar. En ik geloof niet dat de president die nu op die stoel zit, dames en heren, dat ik ons don't op als arkebosa met taki. Want if you can't me back at die one nonsense, minang aan jou klem. Heel eerlijk. Luisteren is een kunst in dit land.
Luisteren is een

0: kunst. Het mag niet zo zijn dat je je mond moet houden en je mag niks zeggen, terwijl je zelf aanvoelt en ziet dat het anders kan. Dus, me no ebribi, zoals ik hier zit, dat mevrouw Simons kon doen tap asturu voor. Ja, dat woord mag je nog niet gebruiken, hoor. Nee. En vooral mevrouw Thieme gaat me kwelk nemen als ik dat woord gebruik. Meneer Bribetak, mevrouw Simons, konstona pastoro, voekong frustreer akondre. Absoluut niet. We hebben geluisterd naar de directeur van het academisch ziekenhuis gisteren, mevrouw Redan. En mevrouw Redan heeft duidelijk aangegeven, sa president van Duga Gezondheidszorg. Dat is, het geeft een goed gevoel. Dus de intentie van onze eerste vrouwelijke president heeft goede intenties. Maar toch zijn er een paar dingen waar ze op moet letten. En ze moet de kritiek aanhoren, want ze is politica. De kritiek moet ze aanhoren en ik ben ervan overtuigd dat ze daarmee weet om te gaan in vergelijking met de vorige president. Die zag alle kritiek als ondermijnend en aanvallend. Dan praat ik niet meer tot je, dan kom ik niet daar. Isabi, daar hou je niet van me, want ik ben dit. Je kent dat soort nonsens hebben we ervaren. Isabi, ik heb niet het gevoel dat deze president zo is. Ik heb niet het gevoel. Ik ben daar bijna zeker van. Ze is niet zo. Ze heeft geen problemen met kritiek. En daarom mi vind dat een stuk van de in Star News. Ik wil het lezen. Star News, een column van mevrouw Ramcharan schreef. Ergens moet je dat doornemen. We moeten het doornemen, dames en heren. En we moeten die lezing, dan moet je het laten bezinken. Heel interessant stuk. En ik dacht, laten we dit even behandelen voordat we gaan naar de interviews en andere dingen. Bijkans een jaar na de verkiezingen van 2025 is de tijd van slogans voorbij. Wat overblijft is de vraag die elke samenleving zich na een machtswisseling of machtswissel stelt. En dat is: wat is werkelijk veranderd? De verkiezingscampagne van vorig jaar draaide om verandering, niet een beetje bijsturen, maar een breuk met het verleden. Hey Arkino, ik weet niet van u, maar we waren fed up in het land. We waren vol. Sorry, zo met de gasten, ik grap, maar het is waar. Je zat gewoon te wachten op 25 mei. Ik althans, daarom kan ik nog steeds niet begrijpen dat VAP is 17 zetels. En wat journalist, wat collega Taimi Daki, Limburg, zo werkt dat ding, laat het voor wat het is, die mannen hebben 17, geef het toe. En ik heb gezegd, oké, ik laat het voor wat het is, ze hebben 17. Maar toch, wat zei Taimi? Dus dan zei Chami Etaimi dat in tijd, misschien natuurlijk zal dat te laat zijn, maar in tijd gaan wij zien dat was aan de klop. Ik blijf erbij. En dat is tot op de dag van vandaag geen afdoende verklaring van wat gebeurd is die avond. Als stroom valt uit, dan kom ik aan. Zag op andere cijfers. Oké, laat het. Maar dat vergeet ik ook niet. Isabi. En ik denk dat... Maar goed. Isabi. Maar goed. Dus... Even weer ontgrendelen. We waren dus zo vet op. We wilden afvangen. Dus die mannen hebben het land. Die mannen hebben het land, dames en heren. Dus ik praat erover en ik... Je fuga. Isabi, die de man gwe. Die de man gwe. Had je zo'n gevoel van... Binnen kan je een beetje... Je sokt to the ice en zei weg. Isabi. We hebben toch gezien wat gebeurd is... Een bestuur, dames en heren, onsamenhangend met corruptie en vriendjespolitiek en allerlei toestanden. We waren vol. We moesten af van dat ding. Het werd te veel. Met nog 5 jaar met de gabbers zou onvoorstelbaar een totally disaster zijn voor het land. Dus je begrijpt. Wat je dan niet verwacht wanneer die gasten al opgedonderd zijn. Wat je dan niet verwacht. Je wil geen dingen zien. Toch? Sa egi ab afiri lek demandete. Nee. Je wil dat niet. Je wil totaal dat beeld dat er moet zijn. Iemand zegt, hé, als hij is nou een nieuws aan. Dit is something else. Something different. Dit is het verschil. Dat we zien. Begrijp wat ik bedoel? Dat we zien, dat we ervaren. En ik denk dat dat hier staat. Dus mijn plenaar, mijn column, mijn lezer, geef mijn eigen interpretatie aan. Die tijd van versloegen is er voorbij, zegt ze. De NDP trok het land in met Kinka-systeem. De boodschap was duidelijk. Corruptie, vriendjespolitiek en politieke zelfverrijking moesten worden aangepakt. Wegwezen. De NPS beloofde aan jouw passie en aan 20 had het over Travas D. Maar een jaar later... dringt een ongemakkelijke conclusie zich op. De slogans zijn veranderd, maar de bestuurscultuur nauwelijks. De ironie is bijna pijnlijk. De partijen die jarenlang kritiek leverden op commissies, adviseurs, politieke benoemingen en vriendjespolitiek, blijken nu zelf niet los te kunnen komen van precies dezelfde mechanismen. En dat is wat ik u vandaag heb gezegd, daarnet heb gezegd. Teme Lucas Sani Imusman, natuurlijk benoemingen, ik heb wel een paar benoemingen gezien waarvan ik heb wel een paar benoemingen gezien waarbij ik zeg van, hey, jammer. Dat is de juiste. Geen twijfel. Right, de juiste vrouw, de juiste man, juiste heer, juiste dame. Maar sommige benoemingen, mensen, we moeten elkaar in de ogen kunnen aankijken en we moeten ons kunnen afvragen, moet dat wel zo? Isabi, wanneer je zoveel kritiek hebt gehad op de vorige mensen, de vorige leiding, de vorige constellatie, dat staat hier. Dan moet je ervoor zorgen dat het niet... Ik tik over dat Asani Godoro. De president benoemt links en rechts de ene commissie na de andere. Sommige mensen zitten zelfs in meerdere commissies. Wij hebben... En we moeten niet doen alsof het niet zo is. Is dat voor weertjan in de lange allerlei commissies? Abi? Of bent u vergeten? Oeweramasching, terecht. Want hij zeurde met die commissies. Hij maakte dat heel land belachelijk met die commissies. En uiteindelijk die president discours dong, heeft ze ons toen verteld hoeveel commissies er waren of er zijn. En we zijn bijna achterovergevallen. Wel nu. Dat ono moest kijken aan duur dat hij, dat was stuk dat hij ook toe. Wat moeten we nu met zoveel commissies? Dan moeten wij het ook over een andere boeg gooien. Zo simpel is het. En als het gezegd wordt, die heeft er niks te maken met... Ja, je mag, waarom mag je het nu niet zeggen? Leg me dat even uit. Wat is het verschil? Ik hoor van die president, maar ik zeg het wel. Want het stoort mij ook. Dan staat er verder. Tijdens de campagne zei president Simons nog dat corruptie in Suriname nog niet op was, no? Nee. Ik ben te ver. Er zijn blunders gemaakt bij benoemingen in raden van commissarissen en staatsbedrijven. Binnen de coalitie ontstonden al vanaf het begin spanningen, terwijl ook binnen de NDP zelf de verdeeldheid zichtbaar bleef. Maar om de meerderheid van 34 zetels overeind te houden, lijkt politieke rust belangrijker geworden dan politieke correctie. Dat is precies hoe systemen zichzelf in stand houden. En dat is ook iets wat ik ben misschien geen politicus, maar ik begrijp dat niet. Isabi, als aan voor politieke rust. Kijk nou. Heeft men ons gezegd, wanneer we zeggen kinkie als systeem, terecht, want het systeem was fout, dan mag het niet zo zijn. Ik ga je maar één simpel voorbeeld geven. Men heeft ons nog niet gezegd, meneer Zaya gaat adviseur worden bij justitie. De Mataigunu? De Mataigunu, dok. En wanneer het wordt bediscussieerd, helemaal in de Nationale Assemblée, ik weiger om deze dingen te accepteren. En ik ga mijn mond niet houden voor deze rotzooi. Helemaal in de Nationale Assemblée wordt dat ding besproken, wordt het zogenaamd gecorrigeerd. Zogenaamd gecorrigeerd. Er is niks gecorrigeerd, maar goed. En daarna komt die adviseur in een interview op DTV en zegt: "Me waka ala politiebureau. En temi dora de scoot en gooi de houding." Dat kan je zeggen. Rechts of vrije meningsuiting, iedereen mag zeggen wat hij of zij wil en dan maak het dat samawani. Terecht, dan maak het dat samawani. Maar kijk aan systeem. Ik ga erop reageren. Als instantie. Je kan niet doen alsof je niet hebt gehoord. Je bent Oost-Indisch doof. Je kijkt de andere kant op. Corrigeer het. Bescherm de politie. Bescherm het gezag van de politie. Maar het wordt gezegd. En die minister lacht. Wat? Bra Argino. Mina minister me kai de kulumangai kan lebe apu antaki. Ma vanaf vandaag bij deze ataki dati bede wantaki. Wara stripja. Zo simpel is het. Je hebt mij niet gezegd. Deze dingen had ik bij onder Santoki en Brunswijk verwacht. Maar deze dingen mogen niet onder Simons gebeuren. Anokang. Is rotzooi. Dan ga je het een minor ding noemen. Voor mij niet. Want dan neemt Chisan die zich etro later aboma. Dus dan ga je zeggen voor de politieke rust. Dan ga ik er niks over zeggen. Bra Lukono. Soms moet je, ik denk ook in die politiek, dames en heren, moet je een paar harde noten kraken. Kijk, als systeem Ik heb hier in Bakanatoris keer op keer die toestanden onder de vorige regering besproken en gezegd, Santoki links, Brunswijk rechts. Hier hebben we het gezegd. Onder andere, vele mensen ook in het hele land. Maar die coalitie moet geleid worden. Er moet richting gegeven worden aan die coalitie. En niemand kan buiten de pas marcheren. Ben je in de coalitie of ben je buiten de coalitie? Je zit constant meer te flirten met VHP. Ik zie al dat mijn op een vrouw, de alle vrouw. De buurvrouw. Haar haar is mooi gekamd hoor, die buurvrouw. Die buurvrouw is mooi. Ik denk dat ze ook lekker kan koken. Ik ben vandaag gaan zitten op balkon bij haar. Op balkon. En het was leuk toeven daar bij haar. Op balkon, bij de buurvrouw. Afrof Montaï, Miraki, waarom ben je niet daar gebleven? Of een scherpe vrouw zou zeggen. Oh, het was leuk daar bij haar. Waarom ben je niet gebleven? Wat ben je komen doen? Wat ben je? Ben je in de coalitie of ben je in de oppositie? Je kan niet, het is mooi, partijen mogen autonoom zijn. Het is mooi en waar. Maar iemand moet kunnen zeggen, Brian Lukuno, maak een keus. Je kan niet uit twee wallen eten of frieten. Maar, meneer Zapsap, president Douara. Ik weet, president Boudersen en mevrouw Simons is geen president Boudersen. Ze heeft haar eigen stijl. Maar president Boudersen zou zeggen, ja, kino, aier coalitie, we gaan Kula Creek of we gaan Burko Baga, alle telefoons uit. En hier gaan we dat ding oplossen. En hier gaan we besluiten nemen. En wanneer we naar Paramaribo gaan, is dat het, is het een eenheid. Is dat het standpunt van die coalitie. Niet wanneer die radio aangaat, dan hoor je, die gaat links en de andere die zegt A en de andere die zegt B. En het lijkt alsof het na een jaar moeten we de oproep plaatsen en zeggen, dit moet gecorrigeerd worden. Want anders je nakpanya at the end of the day. Ik ga terug naar het artikel. Lezen jullie met me mee, hoor. Met taxofoeren dat beetje. Hoor. Tijdens de campagne zei president Simons nog dat corruptie in Suriname nog nooit zo erg was geweest. En dat het systeem fundamenteel moest veranderen. Dat was geen kleine uitspraak. Het was een morele aanklacht tegen de bestuurscultuur van het land. Maar juist daarom mag de samenleving vandaag de dag de vraag stellen, wat is er concreet veranderd aan dat systeem? Want verandering zit niet alleen in woorden. Verandering moet zichtbaar zijn in jouw bestuurstijl. Transparantie, daadkracht en voorbeeldgedrag. Niemand verwacht wonderen binnen een jaar. En na de verkiezingen ook niet. En dat is zo, want ik hoor geen mensen zeggen regering moet naar huis en president moet weg. Ik hoor die dingen niet hoor. Misschien worden ze, ik hoor ze niet. Maar dat moet jou niet geruststellen. Die mensen zeggen, je moet niet weg, dus dat moet jou niet geruststellen. Ik merk wel een toenemende mate van ontevredenheid. De economische problemen van Suriname zijn diep. Geen enkele regering kan 10 maanden alle schade herstellen. Dat zou ook oneerlijk zijn om te eisen. Maar wat burgers wel mogen verwachten, is richting dynamiek, urgentie. Het gevoel dat er anders wordt bestuurd. Dat gevoel ontbreekt. Ik kijk naar de minister van Economische Zaken. Wat is veranderd bij Economische Zaken? Wat? Volgens mij zit die hele leiding nog daaronder, meneer. Van minister en Basraanse Oksel. En wanneer je hem uitlegt en wanneer je hem vraagt, zegt hij... ja, we zijn allemaal Surinamers. Hey, dus dat soort BS-antwoorden. We zijn allemaal Surinamers, is mooi en waar. Maar ik heb daar niks aan, is een dooddoener. Tuurlijk zijn we allemaal Surinamers. Maar als ik als Surinamer daar zat... en ik heb niet eens mijn stempel kunnen drukken... en ik heb niet eens beleid kunnen maken... ik heb geen indruk kunnen maken... ik heb de gemeenschap niet kunnen beschermen... dan kan ik 1000 Surinamer zijn. Maar als er een andere regering komt, moet ik uit beeld? Wie schopt je? Wie schopt je? Wie schopt je? Er is een andere regering, kijk als systeem toch. Wat doen die mensen nog daar bij Bazaron? Wat? Ze maken beleid. Heb je één verschil gezien tussen Kuldip Singh en Bazaron? Ik zie geen verschil. In beleid bedoel ik. In beleid. Want elke dag die ene is een man en de andere is een vrouw. Ik zie geen verschil. Dan gaan we het 4 jaren zo laten. Kijk als systeem, 4 jaren. Moet je maar breken, jaren. Moet je maar breken. We lezen, dames en heren. Nog steeds horen burgers vrijwel elk probleem, bij elk probleem dezelfde uitleg. De vorige regering, natuurlijk. Draagt de vorige regering verantwoordelijkheid voor veel van de huidige situatie. Maar dat argument kent geen houdbaarheidsdatum. Opvallend genoeg gebruikte ook de regering Santokki jarenlang exact dezelfde verdediging tegenover de vorige NDP-regering. 4 jaar lang bleef men verwijzen naar wat men had aangetroffen. Het risico daarvan is groot. Regeringen raken meer bezig met het verklaren van problemen dan met het oplossen ervan. Dat is duidelijk. Wie een land overneemt, neemt ook verantwoordelijkheid over. Na een evaluatiefase moet een regering het stuur stevig in handen nemen en duidelijk laten zien. Dit is die koers. Dat leiderschap wordt nu onvoldoende gevoeld. President Simons is voor velen te weinig zichtbaar, aanwezig in crisismomenten. Ik had de president willen zien in het water in Laarzen. En dan kan je zeggen, ja, het is propaganda. Dat is het propaganda. Dan noem het propaganda, is je zaak. Maar president weer aan Laarzen. Gwawitiwai in Awatra. Is propaganda. To hell with you. Noem het propaganda. Maar ze is daar tussen de mensen die het moeilijk hebben. Ze is daar bij die vrouw. Saya Osesungu. En ik beloof dat Tamara Audri mij getoond in medelieve. En ik wil die chan begon naar vrouw drapen bij Verlegde Keizerstraat met zijn handen in zijn zee en Noor Mohammed. Ik kom niet beloven met mijn sabi, met mijn firi, met jia warang isabi, met konkia warang, met isabi taki, met dangai. Dan heb je een kare propaganda naar jou. Nee, zaak. Kare feiwani. Maar ze is daar tussen die mensen. Ze zit niet op het kabinet met droge voetjes. Daar hebben we niks aan. Ik wil haar zien in het water. Sorry. We lezen door. Me bari no. Ik heb een zware stem, dus ik kan niet helpen hoor. Dus ik mag me eigenlijk meer last pimpen te baga. Ja, president Simons is voor veel te weinig zichtbaar aan crisismomenten. Ook de communicatie van de regering blijft zwak, versnipperd en reactief. In een tijd waarin burgers dagelijks geconfronteerd worden met onzekerheid, wateroverlast, stijgende prijs en bestuurlijke verwarring, is communicatie geen luxe, maar leiderschap. Iemand moet dat ding leiden. En ik solliciteer niet hoor. Nu dacht ik solliciteer. Ik solliciteer niet. Maar je kan geen eilanden hebben. Dat ding was al georganiseerd. En die regering komt en maakt er weer een eilanden ding van. Wat voor communicatie, VP, communicatie, president. Iedereen doet wat en niemand weet waar we mee bezig zijn. Isabi. In een tijd waarin burgers dagelijks conflicten, heb ik al gelezen. Over de prijs van bestuurlijke verwarring is communicatie geen luxe, maar leiderschap. Een interview met eigen woordvoerder is not done. Dat is spreken voor eigen parochie. De president moet een statement met statements komen als ze geen persconferentie kan beleggen. Ze moet zich niet laten interviewen door haar eigen werknemer. Ja, Boudersen sprak ook alleen met, ja niet alleen, maar overwegend met. Maar dat waren, dus wij hadden toen andere. Je had andere fora's, toch? Ja, Baganatoria hebben we toen. Je kan het propaganda noemen toen. We hadden Info-Act, dus we hadden constant wel die touch. En de man bij klas over propaganda, maar die bij Luku Aladi, die hebben we mis niks. En het kwam aan. Het meest schrijnende voorbeeld is misschien wel de recente wateroverlast. Terwijl delen van het land letterlijk onder water staan, blijkt openbare werken slechts over één lange arm graafmachine te beschikken. Eén voor het hele land. Dat roept fundamentele vragen op. Hoe kan een land dat al jaren weet hoe kwetsbaar het is voor hevige regenval zo slecht voorbereid zijn? Waarom werd niet eerder alarm geslagen? Waar is de planning? Ik heb hier nog gesproken. Hoe kan BOG of van een manier voor Baseland? Iemand dat voor Baseland. Wawaji ga herkondre. Wawaji inspecteer ga herkondre. Maar trama op drie dagen vervolg auto's. Dat want dat je wil het niet aanpakken. Je kan het, maar je wil het niet. Want sommige mensen hebben 3 en 4 wagens. En andere afdelingen zitten verlegen om een auto. Dat want dat de wil is er niet. Sorry. Maar ja, ook dit ding. Wat die dat schrijft. Waar is het crisismanagement? Juist daar wordt zichtbaar of het probleem is werkelijk veranderd. De samenleving ziet onder de zoveel politieke reflexen. Die vertrouwd aanvoelen. Compromissen om coalities bijeen te houden. Voorzichtigheid om interne spanningen niet te vergroten, benoemingen die vragen oproepen en bestuurders die sneller reageren op politieke druk dan op maatschappelijke frustratie. Misschien is dat de hardste waarheid een jaar na de verkiezingen. Systemen veranderen niet automatisch omdat slogans dat beloven. Een systeem verandert pas wanneer machthebbers bereid zijn hun eigen politieke comfort op te offeren voor bestuurlijke hervorming. Daar begint de echte test voor deze regering. Want Surinamers stemden vorig jaar niet alleen voor nieuwe gezichten. Ze hebben ook gestemd voor een andere manier van besturen. Vooral deze zin is belangrijk. Toch? Mensen hebben gestemd inderdaad. Laat de mensen dat weten. Echt. Wat ik hier zeg komt uit het hart. Men is gaan stemmen om af te komen van chaos. Men is gaan stemmen om af te komen van chaos. Dat land was een complete chaos. Laat men, laat de president sneller en harder werken. Wetende dat we, ik ga niet zeggen dat we dit steunen, maar ik denk dat elke rechtgeaarde Surinamer wel zou moeten steunen elke serieuze poging om die chaos tot het verleden te laten behoren. Elke Surinamer, waar je ook zit, wie je ook bent, je hebt geen keus. Maar elke poging om rotzooi op te lossen, om dat land te herstellen, dat gezag in het land, dames en heren, weer te maken met wat het was, dien ondersteund te worden. Maar president, in ommikking met mensen die niet op lijn zijn, laten we eerst die afspraak maken. Are you with me? Om te werken, dan gaan we werken. Maar if you don't have me to make money and you ain't belang, dan minang you no Marokko. Ik hoop dat en ik de Mangolisa sani sa nita skrivi. En dan ook weer Afro-Ede, Afro-Nationalist. Want wat daar staat, ik sta er hard achter. Daarom heb ik het gelezen. Dames en heren. En ik hoop niet dat het vijfkaren zijn toelezen, dat je dit dan maar overgiet. Maar je weet hoe snel wij in Suriname overgaan tot de orde van de dag. Heel snel. Heel snel gaan we over tot de orde van de dag. Ik hoop echt dat het doordringt met Agi. Maar goed, ik heb bijna 30 minuten gesproken. Laten we kijken wat we hebben aan interviews. Ik wil eens een interview met Bronto. Is Bronto een interview met Bronto? Ja, wie is met Bronto zo'n hardje?
1: Yes, akkoord.
0: Waar gaat het over?
1: Hij wil die met verhoor van hem publiekelijk toegankelijk maken.
0: Oh, oké. Okay. Moet ik het niet doen of?
1: Nee, ik moet het nog korter.
0: Oké. Okay. Ik denk dat ik dit van biologie ga behandelen. Wat is het? In Amai Sanserif. Mevrouw Shikalam, ze is waarnemend hoofd Milieuinspectie Biologie. Oh ja, dit is belangrijk. Het zijn die bespuitingen van chikungunya, no?
1: Ja.
0: Zijn ze al begonnen te spuiten?
1: Ja.
0: Maar weet je wat ik niet begrijp? Ik hoop dat die vraag gesteld is. Waarom zijn ze niet eerder begonnen? Want juist in de regen beginnen ze. Misschien is het beter, no? Meer mosquito. Maar ik heb begrepen, er is een lichte daling in chikungunya. Maar goed, sribi, want je wil niet, ook al is er een daling. Laten we luisteren naar mevrouw. Hoe heet die mevrouw? Stephanie Shikalam. Oh, ze is een mooie naam. Dit is die mevrouw Shikalam, Stephanie Shikalam, waarin het hoofd Milieuinspectie BOG. U weet waar BOG voor staat, toch? Bureau Openbare Gezondheidszorg. Mevrouw Shikalam over de bespuitingen, onder andere door het BOG.
2: Vrijdag is het vrij goed verlopen. Gisteren hebben we helaas eerder moeten stoppen vanwege de weersomstandigheden. Hopelijk werkt het weer vandaag een beetje beter mee, zodat we wel het volledige gebied dat in planning is vandaag kunnen afronden.
3: In welke gebieden hebben jullie al bespoten en welke staan op agenda in planning?
2: Ja, dus we zijn nu nog bezig met het resort Blauwgrond. En dat hebben we dus voor deze week en volgende week nog op de planning. Daarna gaan we dus naar resort Rienville en alle andere resorten van Paramaribo. Waarna we dus zullen oversteken naar Kommewijnen. Gevolgd door Wanika en Para.
3: En misschien kunt u ons vertellen hoe de bespuiting allemaal plaatsvindt. Ik heb begrepen, jullie gebruiken de oude methode nog steeds, lucht, via de lucht bespuiten. En er is ook een nieuwe manier van bespuiten. Misschien kunt u dat uitleggen.
2: Er zijn dus twee methodes voor luchtbespuiting. Je hebt de thermal fogging en de cold fogging. Het verschil is dat bij de thermal fogging er een hete damp wordt gecreëerd van de pesticiden die dus in de lucht wordt gepompt. En bij de cold fogging is er dus een koude damp die wordt geproduceerd door de pompen. We gebruiken in principe beide methodes nog steeds, afhankelijk van het type pesticiden dat je dus in de pomp plaatst. Want niet alle pesticiden kunnen bijvoorbeeld voor de thermal, de verhitte damp, gebruikt worden.
3: Ja.
2: Daarnaast hebben we dus ook de residubespuiting. Dat deden we voorheen al op een lager pitje, in de hoge risicogebieden, bijvoorbeeld als er malaria-meldingen waren. Maar we hebben recent pesticiden gehad die veilig zijn voor gebruik in de ziekenhuizen en de polyklinieken bijvoorbeeld. En dat gebruiken we nu dus ook voor residubespuitingen op die locaties. Omdat we de patiënten die dus daar behandeld worden niet willen blootstellen aan die pesticidendamp. Dus bij de residubespuiting worden de oppervlakte bespoten.
3: Mevrouw Sjeukelam, hoe veilig is dat om oppervlakte, een oppervlakte te bespuiten met pesticiden?
2: Ja, dus het zijn methodes die allemaal zijn onderzocht en zijn goedgekeurd door de WHO. De pesticiden zijn ook allemaal specifiek voor deze doeleinden goedgekeurd. En zoals ik aangaf, de eerdere pesticiden die we hadden waren niet geschikt voor alle locaties. Maar de pesticiden die we nu hebben zijn veiliger dan wat we voorheen gebruikten. Niet alleen voor de gemeenschap, maar ook voor ons personeel.
3: En waar zullen jullie allemaal bespuiten met die pesticiden, los van de ziekenhuizen?
2: Ja, dus de luchtbespuiting gaan we dus doen op alle locaties waar dus de meldingen vandaan komen. We zijn gestart met Paramaribo. Bepaalde locaties gaan we dus met de backpackpompen doen in plaats van de pompen op het voertuig vanwege de locatie. Bijvoorbeeld als we kijken naar dorpen zoals Witsanti, wordt het moeilijker om tussen de huizen in te komen met een voertuig. En daar moet je dan wel te voet gaan met de backpackpompen. En de residubespuiting, dat gaan we dus toepassen op de hoge risicoplekken waar je dus moeilijk de luchtbespuiting kan doen. Het is trouwens ook geen nieuwe methode, wordt al jaren gebruikt, ook in de luchtvaartsector en bij de schepen. Dat de vaartuigen allemaal een residubespuiting ondergaan. En op die manier meevliegende insecten worden gedood. En dus of meevarende insecten ook worden gedood. En dat je geen ongedierte binnenkrijgt dat nieuwe ziektes kan binnenbrengen in Suriname.
3: Mevrouw Sjeukelam, wat is het tijdstraject dat jullie hebben uitgezet? Misschien corrigeert u mij, maar het lijkt allemaal zo traag te verlopen. Als ik u goed heb begrepen, hebben jullie alleen in Blauwgrond bespoten?
2: Dus we hebben de ziekenhuizen gedaan. We hebben een aantal van de meest recente meldingen zijn met de backpack bespoten. Maar de grote gebiedsbespuitingen, dat zijn we recent gestart. Daar zijn we dus in Blauwgrond gestart en willen we dus de overige districten ook doen. Alleen is dat ook afhankelijk van het weer. Want als het regent kunnen we niet bespuiten. Anders komen al die pesticiden naar beneden met het water. Dus als het weer meewerkt, hopen we binnen 2 maanden ongeveer de bespuitingen afgerond te hebben. Maar als het weer niet meewerkt, kan het toch wel iets langer duren.
3: Binnen 2 maanden Paramaribo alleen of geheel Suriname? Hoe zit dat?
2: Dus de districten die we nu op de planning hebben, in ieder geval Paramaribo, Kommewijnen, Wanika en Para.
3: En misschien kunt u ons toch even weer in herinnering brengen, waarom moet men letten wanneer het BOG overgaat tot het bespuiten. En zeker de andere methode, dat van het bespuiten op oppervlakten.
2: Ja, sowieso bij de bespuiting vragen we dat alle ramen en deuren opengehouden worden. Zodat de pesticiden ook een beetje naar binnen kan in het huis. We weten dat de edelmuskiet heel graag tussen mensen is en dus ook binnenshuis is. Daarnaast voeding en water van huisdieren opbergen. En na de bespuiting, als de bakken bijvoorbeeld buiten zijn blijven staan, altijd eerst goed wassen voordat je die weer aanvult voor je huisdier. Maar vogels bijvoorbeeld ook afschermen. Mensen die ademhalingsproblemen hebben, het liefst niet blootstellen aan die damp. Dus die het liefst in een gesloten ruimte waar de damp niet naar binnen komt plaatsen tijdens de bespuiting. En het belangrijkste voor ons is dat de samenleving helpt om de broedplaatsen in de directe omgeving op te ruimen, zodat we minder muskieten hebben.
3: Tot slot, mevrouw Sjeukelam, vertelt u ons, wat zijn de cijfers voor wat betreft chikungunya? Zijn we nu aan het dalen of moeten we ons nog bezorgd maken?
2: We hoeven ons niet bezorgd te maken. We zagen al een beetje een lichte daling. Hopelijk met de bespuiting zien we een drastischere daling. Omdat de muskietenpopulatie dan in één keer heel snel afneemt. En het besmettingsrisico dan ook veel minder wordt. En we hopen dat met de samenwerking van de gemeenschap we ervoor kunnen zorgen dat we die, na de bespuiting de aantallen dan niet weer gaan toenemen. Maar we zijn sowieso bezig met het werk. We zijn ook in afstemming met de ziekenhuizen en de polies, zodat we weten dat we wel de juiste informatie hebben en niet te vroeg in een hoera-stemming komen. Dus we volgen de situatie wel en het lijkt alsof het dus alleen het afnemen is. Alleen kunnen we nog niet zeggen dat we weer business as usual hebben en dat we van de chikungunya af zijn.
0: Ja, laten we wel gewoon afzien van dat ding hoor. Die chikungunya is toch zo. Daarmee hebben we een tak of ebola. Dat meer vrede wel weer, hè? Het is. By the way, gisteren. Want na het gesprek waren we allemaal zo moe. Ik in de studio, jij ook, denk ik. Maar het was een heel goed. Gesprek met de AZ-directeur, mevrouw Redan. Dus ik stel voor, ga er naar kijken hoor, dat gesprek. Volg het. Ongeveer 3 kwartier, dacht ik. Er is dus op YouTube. Maar ook dat gesprek met meneer Kanhai en met meneer Parmisser. Hele interessante producties. We laten nu zo meteen tussen mijn hardje hoor. Ik denk dat het goed zou zijn om dat te doen nog net voor de advertenties die er straks inkomen. Nou, laten we niet ervan uitgaan dat omdat alleen Osaka, tenminste we moeten vragen, misschien wel in andere dealen. We hebben het hier niet gezien, niet ervaren. Maar laten we toch scherp blijven, want het kan ons alsnog verrassen later op de middag of ergens in de vooravond. Er is nog steeds BT. Ik kan misschien een paar berichten lezen in afwachting van Brondusse Moharjo. De vraag is, wat zal hij zeggen? Wat heeft hij te melden? De twee anderen, oké, meneer Hoefdra, die is niet in Suriname, denk ik hoor. Niet in Suriname. Maar Noor Mohammed, die blijft stil. Hoe lang blijft de geur? Want ik ben bang en ik ben patiënt. Limburg, Suriname wordt constant op de vingers getikt door internationale monetaire organisaties. En de minister van Financiën weigerde transparant te zijn. Leven we echt in een bananenrepubliek, des te meer met de opkomende oil en gas, hebben we geen mensen met lange tenen en lange vingers nodig op cruciale posities. Nonsens. Maar waarom zegt u, die minister, weigerde transparant te zijn? Heb ik iets gemist? Ik moet wel zeggen, de minister van Financiën is wel een heel deskundige vrouw, hoor. Maar is ook niet iemand die... Eigenlijk kan je er bijna vergelijken met meneer Hildenberg. Er is niet iemand die je dus makkelijk achter een microfoon krijgt. Misschien moeten ze een goede spokesman voor financiën zoeken. Laten we rustig afwachten, want Guyana heeft wel te maken met een storm. Gisteravond en tot nu toe. Goedemiddag, jouw statement gaat mij ter harte. De president heeft niet de beschikking over een team met een kennis- of denkniveau welke laag en gemiddeld is. Ik schreef je eerder dit. Nu nieuwe verkiezingen, anders is het gedaan. De politiek in Suriname is het evenbeeld van wat er in het verkeer en in het binnenland plaatsvindt. Ik denk niet dat we nieuwe verkiezingen moeten hebben. Geef maar. Dat zou ons, denk ik, te ver voeren. Meneer Somohardjo, die is van mening dat er wat, dat we transparant moeten zijn met betrekking tot het hoorproces in de Nationale Assemblée. Hij ziet graag, of hij heeft graag dat de zaak toegankelijk moet zijn voor iedereen. Nou, ik ben benieuwd om te weten hoe hij dat verder ziet. Het lijkt mij geen gek idee, hoor, als je even nuchter ernaar kijkt. Misschien het voorleggen aan anderen die daar iets over willen zeggen. Maar laten we luisteren naar Bonde Somohardjo.
4: Nou, ik ben nog niet verhoord door het Openbaar Ministerie. Zij hebben me nog geen enkele keer opgeroepen, in tegenstelling tot de andere ambtsdragers. Ik word wel gehoord aanstaande vrijdag door het parlement. En hoe ik me daarop voorbereid, ik probeer zo goed en correct mogelijk antwoord te geven op de vragen die het parlement voor mij heeft.
3: En ik heb begrepen dat u graag wilt dat deze hearings of hoorprocessen toegankelijk zijn voor het breder publiek. Hoe komt dat? Waarom?
4: Ik vind dat wel. Kijk, het volk heeft recht op transparantie. En als volksvertegenwoordiger moet je bereid zijn om publiekelijk verantwoording af te leggen. Vooral in deze case. Deze case is maatschappelijk erg, wordt erg veel over gesproken. Dus dan vind ik het raadzaam en nodig dat het volk kan meekijken en kan meeluisteren.
3: Nou, heer Somohardjo, ik neem aan dat u eigen dossier ook hebt doorgelegd. Ik heb meneer Parmisser ook gesproken en hij zei dat er misschien ook een moment komt waarbij u aan het parlement eigenlijk ook het een en ander zal moeten uitleggen. Is al bekend wanneer dat zal gebeuren?
4: Ja, dat is dus aanstaande vrijdag. Daar word ik gehoord door het parlement en ik ben bereid om verantwoording af te leggen. Ik heb respect voor de constitutionele taak van de commissie en van de Nationale Assemblée. Daarom zal ik verschijnen, daarom zal ik ingaan op hun uitnodiging en volledig meewerken.
3: Dan heb ik het verkeerd begrepen. Het wordt dus een openbare vergadering.
4: Het is normaliter een besloten vergadering. Maar ik heb gevraagd dat het openbaar wordt. Omdat ik vind dat het volk recht heeft op transparantie. Dus daar moeten ze nog over beslissen. Vandaag is het aangehaald in de huishoudelijke vergadering. En ik heb begrepen dat ze daar donderdag over gaan beslissen. En ik hoop echt dat het parlement beslist, akkoord gaat met het openbaar houden van in ieder geval mijn hoorzitting.
3: Het verzoek van de commissie aan de procureur-generaal. De hele situatie hebt u ook gevolgd. Wat is uw opvatting daarover?
4: Ja, nou, dat de PG niet is verschenen, dat is haar keuze. Mijn keuze is om wel te verschenen. Want nogmaals, ik heb respect voor de Nationale Assemblée en voor de taak die de commissie heeft gehad middels de wet in staat van beschuldigingstelling politieke ambtsdragers. Dat is niet zomaar een lichte taak. Hun moeten het dossier toetsen, hun moeten het dossier bekijken en hun moeten kijken of er reden is tot vervolg of erger nog. Kijk, de WIPA is eigenlijk ingesteld tegen rancuneuze regeringen. Maar u weet, wij hebben laatst een vonnis ingezien waarin er is vastgesteld door niet 1, 2, maar door 5 rechters die hebben gezegd dat het Openbaar Ministerie met willekeur bezig is, dat het Openbaar Ministerie niet goed heeft gehandeld en dat het nooit meer mag gebeuren. Dus nogmaals, ik ben er om mijn verantwoording af te leggen aan de commissie en waar dan ook welke instituut mij dat ook in zal vragen.
3: U hebt uw eigen dossier natuurlijk ook doorgenomen, de andere ook. Bent u ook zaken tegengekomen waarbij u zegt van nee, dit behoeft nader toelichting?
4: Nou, heel vreemd, dat vonden de mensen om mij heen, is dat er in mijn case dus geen verhoor heeft plaatsgevonden. Ik ben nooit opgeroepen tot verhoor. En nog vreemder is dat er in mijn case directe gevangenneming wordt gevraagd. Dus dat alleen in mijn case, hoor. Dus dat zijn vragen die zorgvuldig bekeken moeten worden. En ik vertrouw erop dat de commissie dat objectief zal toetsen.
3: Ja, ja. Nee, nou goed, heer Somhardjo, we zullen het niet te lang houden. Aanstaande vrijdag gaat u voor het parlement en u gaat uw zaken doorlichten. U bent er volle van overtuigd dat u eigenlijk geen wet hebt overtreden.
4: Nou, ik heb nooit opdracht gegeven om een wet te overtreden. Ik heb nooit opdracht gegeven om tegen een wet te handelen. En ik heb zelf ook nooit de wet overtreden. Maar dat zal allemaal moeten blijken. Ik vertrouw nogmaals in de zorgvuldigheid en de zelfstandigheid van de commissie. En ik hoop u samen met eigenlijk het groot gedeelte van het volk te mogen ontvangen op de hoorzitting van aanstaande vrijdag. Maar dat is allemaal des parlements. Zij gaan donderdag beslissen en ik hoop dat zij positief beslissen. Ja.
3: Heer Somhardjo, u weet natuurlijk meer. Wie zal allemaal verschijnen?
4: Ik weet niet of hun op dezelfde dag zijn opgeroepen. Ik ben opgeroepen voor vrijdag 11 uur. Ik focus even op mijn case. En dat is vrijdag 11 uur. Ik weet niet of de anderen zijn opgeroepen op die dag. Dat weet ik niet. En bij de hoorcommissie zullen de leden van de commissie zitten. En een 20-tal toehoorders, ook collega parlementariërs.
0: Maar goed, dat was Brunte Somhardjo, dus vrijdag aanstaande gaat de case door. Nou door, maar je weet wat ik bedoel. Hij gaat zijn verklaring afleggen. Wij lezen verder, dames en heren. Kan iemand meneer Somhardjo corrigeren? Oh, het is oud-Nederlands. Hun hebben gezegd. Ik ken een paar mensen die dat zeggen. Ja, hun hebben gezegd. Iemand zegt het moet zijn. Zij hebben gezegd, ja. Sommige mensen zeggen hun hebben gezegd. Op zich niet fout, hoor. Ik ken iemand die vaak praat over hun.

Goedemiddag, de stilte die er heerst. Voor het weer betreft, voorspelt wel wat het kan keren. Ik heb het zo meegemaakt in het Caribisch gebied. En ik keert hem door onze haren dadelijk. Cliff, president Simons moet nu reeds naar haar omgeving.

moet zijn het. Het crisisteam bij OW is meer bezig met show geven dan problemen oplossen. Als iemand een klacht heeft doorgegeven via de crisislijn, ontvang je een bericht. We hebben je klacht ontvangen. We maken binnenkort contact met u. De minister ziet nog niet in dat zijn beleid wordt gesaboteerd. Ik probeer een tijdje al contact met hem te krijgen, maar hij heeft meerdere barricades opgeworpen om niet gestoord te worden. In de tussentijd crepeert het land, creperen de landbouwers, de ondergelopen huizen en straten. Ze zijn veel te zwak, dank u. Afzender Hendrik. Goedemiddag. De regering is aan de macht gekomen op 16 juli 2025. In de politiek moet je rekening houden met de politiek-maatschappelijke realiteit. Wat betreft de benoemingen in raden van commissarissen is dit vanaf het begin van politiek Suriname. We hebben deze situatie ook gehad toen mevrouw Staar, nu 87, DNA-kandidaat was voor SPA. Simons heeft duidelijk tijdens de verkiezingscampagne gezegd dat ze niets belooft. Ze heeft wel gezegd dat wie in de fout gaat voor de gevolgen zal staan. Dat heeft ze toch gedaan. Zie Melkcentrale, LVV, SZF. Tsunami heeft twee grote leiders. Eén Bouters en de andere Simons. Dus laat die dame verder met haar Cullums. En dat is de fout die we maken toch. Laat met Cullums. Dit is een... De vorm van arrogantie, noem ik het. Niet willen luisteren naar kritiek. En dan wanneer het te laat is, dan gaan we huilen, toch? We gaan niemand... Ik heb het gelezen uit overtuiging, waar ik heb gezegd dat ik erachter sta. En het is ook een dooddoener om te zeggen van... Maar ja, het is altijd zo geweest. Met raden van commissarissen en dat soort toestanden. Dat kan je zeggen. Het is toch altijd zo geweest, dus... Potas CBTG met katrolid voorraad. Is dat weer? Is toch altijd zo geweest? En dan kan je daar dan gelijk zeggen dat we dingen willen veranderen. Het is heel jammer dat ik gisteren niet gelijk kon appen. Oké, dan gaan we het sturen voor mijn vrouw eraan hoor, want die heeft ook geen zin om het nu te lezen. Zeker zo een lang bericht. Ik weet zeker dat het geen eerlijke zetels zijn. Ik blijf erbij. Fufuru Nego Nagado. Ik vind dat ook hoor. Dat was aan de klop met die 17. Mm-hmm. 100% met u eens. Abob kreeg te veel ruimte en macht. De president moet het stoppen, Bouders zou het niet pikken.

hun is een bezittelijk voornaamwoord. Bijvoorbeeld hun huis, hun auto. Zij is aanwezend. Waar is er hoger? De ambtenaren in Didde en Akino, ze komen niet meer uit. The struggle is real. Het is gewoon fout. Het is geen oud-Nederlands. Het is fout. Hollanders praten meestal zo. Maar het is fout. Groetjes aan hun. Ja, de persoon die ik ken, die is ook van Nederland. Die zegt vaak hun. We leren elke dag groetjes, Shirley. Hun is fout. En dan krijg ik hier een foto. Oh, voorspel. Als ik uit mijn raam kijk, gaat het mooi worden met de regen, hoor.

0: kan nie alles lees, maar ek sien hier in een andere foto. Oké, ek denk dat ek hier een andere interview moet afdraaien. En dit is totaal iets anders hoor. Dit heeft te maken met een update die we dus kregen in verband met, je weet, mevrouw Hoefer was in de studio voor het bespreken van een situatie waarbij ze eigenlijk enkele ze vroeg om opheldering, niet aan ons hoor, maar ze kwam tegenover muren te staan, want het was niet duidelijk wat haar moeder allemaal is overkomen in een bejaarde tehuis. U kent dat gesprek nog, het is nog op YouTube. En ze heeft aan me gevraagd om een nadere uiteenzetting, een update, ik weet niet wanneer zouden gesprekken gevoerd worden, ook met, ik dacht, sociale zaken. En met de mensen van het bejaardenhuis zelf. En de instelling is dus ingegaan op haar verzoek. En ze heeft dus nu meer informatie. En ze heeft gevraagd als ze dat met de gemeenschap kan delen. Dus we gaan naar Naomi Hoefer dan. Er is maar één Hoefer op de ring, toch? We gaan dat niet beluisteren.
1: Ja, het is wat het is. Je begrijpt wel, als iemand van 85 jaar een behoorlijke val maakt, dan kan het voor alles. Kan het voor alles gebeuren. Dus dat is het op dit moment.
2: Voor mij is het nog niet duidelijk. Maakt uw moeder het goed? Is ze in goede gezondheid?
1: Ik ben niet degene die een uitspraak zou moeten doen over goede gezondheid of niet. Maar ik geef wel aan. Ze is 85 en ze is gevallen. Weliswaar weigeren de mensen de gezondheidssituatie te linken aan de val. Maar ik denk er anders over. Dat mijn moeder de gezondheidssituatie allemaal te maken heeft met de val die ze heeft gemaakt.
2: Ze was gevallen en er kwam maar geen duidelijkheid vanuit het verzorgingstehuis. Is er nu, na het interview, is er enige verandering daarin gekomen?
1: Ja, toch wel. Het interview dat ik heb afgelegd vorige week dinsdag bij Lim FM heeft wel vruchten afgeworpen. Het heeft erin geresulteerd dat er zijn een paar reacties binnengekomen. Mensen hebben me ook gebeld. Waaronder de directeur van Zorghotel, meneer Wintellig, is direct gebeld de volgende dag van Naomi, ik heb naar je interview geluisterd. Ja, nu Wien is onze collega, want hij zit bij APN, die heeft zorg voor het programma To The Point. Hij heeft gebeld, hij zei Naomi, ik heb naar je interview geluisterd en zo. Dus ze hebben ook hun best gedaan vanuit het Zorghotel. Hebben ze hun best gedaan. Zeg nee, wat kunnen we nog doen dat we je moeder het naar de zin maken? En zo, dus ze hebben uiterst gegeven. Ik mag niet klagen over het Zorghotel. Ze hebben uiterst gegeven. Vooral met tussenkomst van meneer Wintelle. En de zorgcoördinator. Niet te vergeten de zaalarts. De naam is me even ontgaan. Maar over het Zorghotel hebben we niets te klagen. Ze hebben alles gedaan wat ze kunnen doen. Wat binnen de mogelijkheden van het Zorghotel valt. Hebben ze gedaan voor mijn moeder. Of zijn ze bezig te doen voor mijn moeder. Maar, en vrijdag, afgelopen vrijdag, hebben we een gesprek gehad met directeur van sociale zaken, Sherwin Pallies. De directrice en de verzorgers van de afdeling waar mijn moeder heeft gelegen van in het bejaardencentrum. En naar voren is gekomen dat mijn moeder op 8 maart zou zijn gevallen. Op 9 maart beweren de mensen dat ze een foto hebben laten maken. Ik weet niet, we hebben die foto die ze hebben gemaakt niet onder ogen gehad. Dus ik weet niet in hoeverre dat waar is, maar ja, we nemen aan wat ze zeggen. We gaan ervan uit dat ze de waarheid spreken. Oké, en ze zeggen, na 9 maart werd mijn moeder gemonitord. En ik heb toen gevraagd, als mijn moeder op 8 maart is gevallen, waarom wordt er dan pas 24 april een ziekenhuisopname vereist? En ze zeggen van, ze werd gemonitord daarbinnen en opname was niet noodzakelijk. En de mensen blijven erbij dat de situatie van mijn moeder, er is geen verband tussen de val en de gezondheidssituatie van mijn moeder. Dat is wat de mensen beweren. Maar ja, ik heb geen genoegen daar. Ik kan daarmee niet leven.
2: Maar ik wil natuurlijk een beetje meer weten. Hebben ze aangegeven hoe het komt dat ze is gevallen? Waar ze heeft geslagen?
1: Nou, de mensen hebben aangegeven dat mijn moeder zelf is gesprongen van dat bed. Maar ja, dat trek ik ook zwaar in twijfel. Mijn moeder is, heeft daadwerkelijk dementie, maar mijn moeder heeft geen agressieve vorm van dementie. Mijn moeder heeft die milde vorm, die vergeetachtigheid met zich meebrengt. Dus ze zeggen ze zelf van dat bed gesprongen. Maar ja, dat trek ik zwaar, zeer zwaar in twijfel. En ze geven aan dat ze alleen een sneetje onder haar kin heeft gehad. Dat is wat zij beweren. Dat door die val heeft ze alleen een sneetje, niet een val, ze is gesprongen van dat bed. Dat zeggen ze. Ze praten niet over een val, ze praten over een sprong van het bed. En dat ze dan haar kin heeft een sneetje gehad, dat zeggen ze.
2: Maar is er ergens een rapport van de arts? Hoe zit dat?
1: We hebben ook geen rapport onder ogen gehad. Hoor. We hebben geen rapport onder ogen gehad van over die day-to-day monitoring waarover we praten. Dat hebben we niet onder ogen gehad, die foto ook niet. Maar wat wel is gebeurd, afgelopen vrijdag heeft het medisch team van het zorghotel besloten om een foto te laten maken voor mijn moeder. En er is gebleken dat er een fractuur is. En ze heeft een heupfractuur opgelopen. Dus een breuk aan de heupen. Dus ik weet niet in hoeverre dat nog hersteld kan worden gezien de gezondheidssituatie van mijn moeder. Maar dat is wat op dit moment, dat de mensen van het zorghotel een foto hebben laten maken waaruit wel een heupbreuk blijkt.
2: En heeft het verzorgingstehuis, het bejaardentehuis, maatregelen getroffen tegen de medewerkers of het personeel dat op uw moeder moest letten?
1: Nee, tot zover is dat niet naar voren gekomen. Het is niet naar voren gekomen dat zulks is gebeurd. En ook de mensen nemen de verantwoordelijkheid niet op zich, want ze zeggen, of hun beweren dat die fout, de gezondheidssituatie van mijn moeder niets te maken heeft met die vrouw. Dus dat is wat waarop zij zich beroepen.
2: En al die medische kosten, misschien worden ze weliswaar gedekt door uw verzekeraar, maar is het bejaardentehuis ergens ingekomen?
1: Oh, tot zover ik weet niet hoor. Nee, tot zover ik weet niet. Want ja, maar ik weet in hoeverre wat er gaat gebeuren, maar ja, ze zou misschien eventueel als de situatie niet verder verslechtert, dat ze wel een heupoperatie kan ondergaan. Dat is ook weer hoeveel duizenden euro's. Maar ik weet niet alles wat ze gaan besluiten, want ja, die persoon moet wel die persoon moet wel stabiel zijn en gezond. Dus ik weet niet in het geval van mijn moeder wat ze zullen besluiten, in hoeverre de situatie het toelaat, omdat dat gebeurt. Dus dat is het op dit moment.
2: En waar is uw moeder nu? Is ze nog steeds bij hetzelfde bejaardentehuis?
1: Nog steeds verpleegd. Ze wordt nog steeds verpleegd in het zorghotel.
2: Maar ze zal niet teruggaan naar het bejaardentehuis. Of begrijp ik u verkeerd? Wat?
1: Ik wil daarover die uitspraak doen. Feit is, ik heb mijn mening, maar die wil ik niet publiekelijk kenbaar maken. Maar het is wat het is op dit moment. Dus waar ze daarna gaat, dat is nog koffiedik kijken, maar voor dit moment wordt ze nog steeds verpleegd in het zorghotel.
2: Nou goed, het ministerie van Sociale Zaken is bij komen kijken. Wat was hun inbreuk, de meerwaarde?
1: Het huis valt onder het ministerie van Sociale Zaken, dus de directeur heeft dan een soort van als bemiddelingspersoon opgetreden om partijen aan te horen, om te kijken waar is de instelling in gebreken gebleven. Heeft de familie gelijk, of dan niet om gelijk, maar in ieder geval dat ze hebben aangehoord waarmee de familie zit en waar eventueel er fouten zijn gemaakt bij het bejaardentehuis. Dat soort van zaken zijn aan de orde gekomen tijdens het gesprek met de directeur van Sociale Zaken. Aangeven dat de inspectie verpleegkundige en verzorgende beroepen, ICV, maar die valt onder het ministerie van Volksgezondheid, hun hebben ook een audit laten doen bij het bij de bejaarde instelling. En ze, ja, dus dat zei die directrice, dat er een audit. Want ik had ook een schrijver gericht naar ICC om te inspecteren in hoeverre ze de protocollen hebben nageleefd en zo. Dus de ICC is ook bezig met de audit. Ik weet niet of ze de audit al hebben afgesloten, maar in ieder geval, ze hebben hun inspecties gedaan naar aanleiding van het schrijven dat ik heb gericht naar hen toe.
2: Maar ja, tot nu toe, wat is er naar voren gekomen, al uit de bus gekomen, nog niets?
1: Nee, ik weet niet. Ik heb geen ruggespraak gehouden met het waarnemend hoofd van ICC. Dus ik weet het niet. Ik weet de directie van het verpleeghuis.

0: zwerende lange vinger. We zijn terug en de meneer heeft contact met ons gemaakt om aandacht te vragen voor een case betreffende SWM. En de SWM-kennende reageert altijd snel als het publiek een beroep doet op de organisatie. Of als er iets onduidelijk is, dat moet je SWM meegeven. Dus in elk geval, die zie voor meneer Mohammed. SWM kon snel in om een reactie te geven. Nou, meneer Mohammed, meneer Din Mohammed moet het zijn. Nou, laat me de man zijn naam komen. Niet Mohammed, meneer Din Mohammed. Meneer Din Mohammed, die heeft aan ons gezegd dat dat Watra heeft moppen uit een krang. En Amatagamago naar SWM, maar zonder succes. Ja, dit is het item die zien. Maar ja, water is belangrijk, dus van mijn drinken water kan het gevolgen met zich meebrengen. Dus daarom hebben we naar hem geluisterd. Dus laten we luisteren. Meneer Dina Mohammed met zijn klacht.
1: Een probleem. Uno tom da sang komsa. Te de mai kot grasi in de gotorotok de masa iku tikau. Da sare mai du dare mai. De mang e broko de boys. En papa le te awatra iku le tumsi blaka. Des ino madri nga watra ino mawas na nga watra. Dat na problem uno. En manten fruku if you manten 6 euro manten if you no la watra 4 euro 3 euro manten. Da fanaf 6 euro, da jepti no manga score wat mino mate ka watra borte mino ma was dem china nga watra rati. Ama fokop tumsi ama blaka brei en ano mi wa plus wam dat her 20 wa aba problem dat si. Wat je as te apchinge ga score da go soms lati te mi was en school aksi mi sana problem ko nga dem chin solati. Da mi la ke ay tu fal da want tu others be la pena nga yef se ta na beauty ja. Da de mantak ya atis waram dat we kreng we kisa sref watra. Je begrijpt? Dan, want SW man etaina beauty dus dan actie van met takna je van de matak de mogi door na insi. Mata serefi. Is de baganak de tefu sebiru. Mi gola wat raf dringi. Ama brein. Ama brein ma dringa wat ra.
2: Meneer Din Mohammed, da fawe dudan, fawe dringi, fawe wasi.
1: So listen no mai. So nasi no mandu ya vipta net so. Te kanye wa CB atra ID emre wa atra futu enter military trove da amai ko kring and aya la sito aku ko ote if it trove 20 thing emre 50 emre wa atra ala di da luko me mo nimpai
2: Meneer Din Mohammed mate go pai awatra ri kring na SWM ino tege de ma ino leg de ma uit van so breed so smal na nga awatra funo
1: so de mai gidor da kumus go na storendis Om gome alle. Al mala se refilu ko waya panis proveta ya so na 20 wa strad numero 22 na nga etewa fa di kontak ya. De ma dik boys da pe pot boys ala sa tangano a o mano ma fe watra. Dri ari bana watra. Des awatra de man me kwa sistem pot new boys a ouro boys no de da a uno ouro boys en a new boys ki sa wakago. Dat de mano ko apolete ens. Unie ke trek etka uru beis watra na uru beis watra nobu.
2: Heer Din Mohammed, ik heb het een beetje gemist daarnet, maar wat is de oorzaak, sana oorzaak mik awatra dot zo? Hoe komt het dat het water zo vuil is?
1: Dus met dat kan gewoon toe van SWM de mata kan die abbeis doti op doti ekoma in awatra maar mata ki daar is weer gedoor naar kantoor en atasere vi de man no amane ko luka watra en akhir plant apa sih yang problem tak awat ratangnya dua tian uno abis kau beri kawat rata terapas nih zaman Jamal solusi beteki a wipes the potenka kerang dah ukah fangam lah depcimus yang solusi nomor dua nanti if here the after the awat rata konsol lah uno mang wabif duen nanti ya sih awat rata main konsol lek beri main abis kau beri keng and aman bapa ada juru tidri ngawat rata perang kau lekam main gidi hari ya main gidi hari ya. Ja. Solisi me berikata le bigis mai na beauty ya telekis diari no berikata kan na kursu of sang. Nena watra? Watra no bu.
2: En olanga u aba

0: problème pas.
1: Mais tu es un qui a limité déjà Sogba, tu es un qui a mis un problème de ce moment où tu as un moro langa, de ma santé à moro langa moro mi.
0: En in de 22 jari, in de 22 jari, noa oplossing no kong.
1: Noa oplossing, mi kona, mi kona sona la tour, mi let de ma oi, mi tag langa de ma oi, ma ta serifi mene jama, ni man help. Ni man. Noa man en koluku. De ma teta koki wogidor, de ma koluku sana problem. Wogidor, mana mana ane yepi ekwa jamal ano yepi ni no leje mi brada amra sa sa mere jamal des masap tak tak yar si fun tak yar fan si fun tak yar de mai drin de water da de mai kis dia ri ara brak ya ya ya ya wa ti ti ti if you want walisimo chalon patra kongi de luken de temi if you pota mas don to kama ne kombu to kama ne kombu
0: ya
1: ya Membre kena fap chime se fap chime boys me be fo bet milo la top amagona karanda a potemo fo da dringi na karang a klari akba
2: ok danke wel hof meneer Dean Mohammed amala ko chom badra ji miskeri mo xam fu du sang maar natuurlijk om ons te overtuigen dat wat dat doet en zoals ik aan het begin zei dat voor SWM baya. Wat dat betreft moet je ze wel meegeven. Ze ga je niet zeggen van nee, we willen niet reageren. Ze reageren altijd. In dit geval meneer Kisor namens SWM. En dan leg uit, dan mag ik in op de situatie die zie. Mr. Lothar Kisor.
3: Ik heb het ook kunnen meemaken op social media. En ik heb het ook gehoord via derden. Dat er veel water uit de kraan komt bij de mensen van Sofia's Leurs en BTY. Oh, ja. Maar de SWM is niet de veroorzaak. Wat is gaan gebeuren daar op BTY en Sunny Point is dat OW bezig is om die grote die trenzen op te halen. En men werkt heel wild daar. Wat krijg je dan? De buizen worden kapot gemaakt door de machines. Buizen worden getrokken. Goten worden opgehaald. Dat vies, vuil zandgedeelte gaan op die buizen terecht. En wat krijg je als gevolg daarvan? Je gaat veel water krijgen in de buizen. En bij het openen van de kranen ga je zien dat er veel water komt. En terecht, de mensen klagen. Vies, vuil water.
0: Ja.
3: Het is meerdere malen gezegd, meneer Jamal, aan de aannemers, en ze weten het ook bliksem goed, dat wanneer je werkzaamheden krijgt van OW, of van wie dan ook, dat jij je moet komen aanmelden bij de SWM. En dat zorgt de SWM ervoor dat je een opzichter krijgt. En die opzichter is ter plaatse, samen met 1 of 2 medewerkers. Mocht er calamiteiten zich ontstaan, dan wordt er gelijk opgetreden. Maar nee, Men werd gewoon. En nu is het een beetje erger geworden. Bij de vorige regering. Ja, had je zulke calamiteiten niet. Grote calamiteiten. Maar ik weet niet wat er gebeurt met die aannemers.
0: En heer Kisor, wat doet de SWM om dit probleem te verhelpen? Hebben jullie het onder de aandacht gebracht van het ministerie van Openbare Werken?
3: We hebben meermalen gesproken met OE. De directeur Linga, de heer Oosterlin. Deze heren werken eenmaal 24 uur. Ze hebben het onder de aandacht gebracht van de minister, autoriteiten daar bij OW. En ze zijn van op de hoogte. Ze zijn van op de hoogte, ja. Je kan toch niet aanrennen bij elke wisje-wasje aannemen. Je krijgt werk, je wordt ervoor betaald. En dan maak je die contact niet met de waterleiding. Kan niet toch? Ik vind het een beetje lullig, ja, maar dat is het eindresultaat.
0: Maar aan het einde van de dag zitten de mensen nog steeds met het veel water. Wat wordt gedaan om dat op te lossen?
3: Kijk, het is ons ter oren gekomen. De mensen hebben een beklag gedaan. Natuurlijk ga je de mensen niet zo laten. En de waterleiding gaat inspringen. Maar dan ga je nu krijgen, wie gaat de kosten dan betalen? Alles van de waterleiding is laten halen uit het buitenland. Het zijn die dure euro's en dollars die nu tellen. Wij kopen vreemd geld op om onze spullen te kopen. Wie gaat er nu voor betalen? Wie gaat draaien voor die kosten? Dus in heel wat kosten komt de waterleiding niet te verkeer. En die aannemers, die hebben hun geld al gehad. Maar hoe weet je? Die mannen zitten nu lekker thuis. En dan moeten wij nu gaan opmaken. Een hele kluts.
0: Hebben jullie alle overzicht wat de totale schade is?
3: We hebben nog geen overzicht kunnen krijgen. We zijn bezig. De directeur heeft gehoord, meneer Linda. Dus er wordt nu werk ervan gemaakt.
4: Ja.
3: En mogen wij de... Er zijn ook een paar aannemers. We hebben de namen gekregen die allemaal daar werken. Ja, het kan zijn dat aannemer A dat werk niet vergunt. En hij geeft dat werk aan iemand anders, een ander aannemer. Dus je moet nu gaan zoeken. Hey, je kan ook contact maken met wie dat werk heeft gehad. En dan moeten we aan tafel gaan. Begrijp je?
0: En wat zijn de gevolgen voor de aannemers?
3: Kijk, de gevolg van de aannemer is dat wij gaan ze zo snel moeten opsporen, oproepen, om in contact te treden met de waterleiding. Want voor zulke ravage, ja, dan staat er wel een hoge boete ervoor om onze infra te vernietigen.
0: Heer Kisor, dan laten we even focussen op de klanten zelf, de klant. Wanneer die klant zoveel water uit zijn kraan krijgt, moet hij toch opdraaien voor de volledige rekening bij de SWM. Hoe zit het daarmee?
3: Kijk, ik ga ervan uit dat je maandelijks je verplichtingen moet nakomen. Er is een vastrecht. Er is zoiets plaatsvindt. Dat het. En geef het door bij de klantenservice. Mm-hmm. En dan wordt er dan rekening daarmee ook gehouden. Het kan misschien zijn dat je een compensatie krijgt,
0: Mm-hmm. Nee, goed, heer Kisor, concreet tot slot. Wat zijn de stappen vanaf nu? Welke stappen gaat de SWM vanaf nu ondernemen hiertegen?
3: Er zullen stappen worden genomen tegen de aannemers die onze infra kapot hebben gemaakt. En aan de klanten wil ik zeggen dat het goed komt. De waterleiding zal langskomen en het een en ander daar weer herstellen voor de klanten. Want tenslotte is de klant koning. We hebben onze klanten nodig.
2: Ja, zelf vind ik dat de sancties scherper gesteld moeten worden, hoor. Wanneer men dit soort dingen gaat beschadigen. Je moet gewoon zorgvuldiger werken. En natuurlijk je werk goed voorbereiden om te weten van... Hey, als ik daar ga graven, moet je toch je nodige zaken goed hebben uitgezet. Om te weten waar er kabels en buizen lopen. Gebeurt te vaak. Maar goed, dankjewel meneer Kisor. Dankjewel meneer Dien Mohammed. Dankjewel Jamal voor heel snel het bereiken van de SWM om hier... op te reageren. Terug naar de advertenties. We hebben nog een paar. Die we zeker moeten laten horen. En vooral als het om Rattan gaat.
5: Rattan Optiek. Kankawa straat 9. Telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek. Snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek. Kankawa straat 9. Met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
6: MS Security. MS Security. Klantgericht. Betrouwbaar. Beveiligingsdiensten op maat. Objectbeveiliging. Toegangscontrole. En parkeerbeveiliging. MS Security. Aan de Albertlaan nummer 13. Telefoon 7167800. Of 7102332. Check onze website www.mssecuritynv.com. MS Security. Your safety is our mission.
7: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.
2: Housing International. Ik wil onvoorbereid iemand bellen. Het schiet me net te binnen, ja. Laten we kijken waar hij is. Oeps, meteen op de charge zetten. Ik wil even over iets heel anders praten. Even de dingen aan de charge zien te krijgen. Mensen, sorry voor die rommel hoor. Het is een complete, dus. Avrocha, bijna voor charge, Jimmy. Na charge, die wanneer ik teki. Dus. Engelen als er mimse den toetrouwen. Hallo? Lembo?
8: Hey.
2: Waar ben je?
8: Ik ben
2: in de auto. Ik wil je overvallen. Kan ik je de uitzending gooien? Voetbal toch? Oké, hou ik aan. Is er een foto van Quaraisi van mij even? Quaraisi, ik dacht vanmorgen aan je. Hoe gaat het?
8: Goed, jongen. Chris, en met jou?
2: Je bent in de auto. Je bent niet aan het rijden, toch?
8: Nee, ik ben gestopt.
2: Moet je, vertel me even. Ik heb de laatste berichten even gemist. En daarvoor leun ik altijd, of koppel ik altijd met je terug.
8: Ja.
2: Wat is er aan de hand in Brazilië? Want op een gegeven moment heb ik dus begrepen dat Neymar is opgenomen in het Braziliaans elftal.
8: Klopt.
2: En ik ben geschrokken, want ik heb begrepen, die coach heeft Vinicius eruit gelaten. Klopt dat?
8: Dat klopt helemaal niet.
2: Oh, dat klopt niet.
8: Nee.
2: Dus Vinicius zit eigenlijk in het gesprek beëindigd. Ik ging ervan uit, Vinicius ligt eruit.
8: Nee, hij heeft pas andere spelers eruit gelaten. Uiteindelijk moet je 26 man hebben in je eindselectie. En Neymar heeft hij eigenlijk getriggerd afgelopen 2 maanden dat hij fit moet worden. Want hij was niet fit. Dat is de tactiek geweest van Carlo Ancelotti. En iedereen zich gaan bemoeien met Neymar moet erbij. Oud-bondscoaches, alle topspelers, alle grote voetballers van weleer ooit. Influencers, Ancelotti heeft het meestelijk gedaan. Uiteindelijk heeft hij Neymar erbij gehaald. Vinicius is erbij, Rafinha is erbij. Endrick, het grote talent, die was uitgeleend door Madrid aan Olympique Lyon, heeft hij erbij gehaald. Vrij verrassend is Joao Pedro van Chelsea niet erbij. En dat heeft toch wel wat discussie gebracht. En opvallend is wel, Cliff, dat er 9 spelers weer
9: van de lokale competitie van Flamengo erbij zijn. En de derde doelman van Grêmio is erbij als keeper. En dan heb je nog een speler van Botafogo. Maar daarmee geeft ook aan Ancelotti woont in Brazilië. En waarschijnlijk heeft hij spelers gezien die hij goed genoeg vindt. Toch, en met Neymar heeft Brazilië nu alle kansen om alvast de finale te halen. Wie weet tegen jouw favoriete Frankrijk.
2: Maar luister, ik moet me niet uitleggen, want ik heb het nieuws even niet gevolgd. Ancelotti is dus niet de coach van de Brazilianen.
9: Ja, sinds vorig jaar heeft hij zijn contract uitgediend bij Real Madrid. En is gegaan voor het eerst voor een avontuur. Omdat Zuid-Amerikaanse landen, en zeker Brazilië, geen cultuur hebben om een buitenlander te nemen als bondscoach. En het lukte met geen enkel Braziliaan. Ze hebben besloten om een Italiaan te nemen. Hij was bereid. Ja, als je bondscoach wordt van Brazilië, telt maar één ding. Je moet wereldkampioen worden, anders word je persona non grata. Dus hij is toen verhuisd. Zijn zoon, die assistent was van Madrid, was voor 2 maanden coach van Botafogo. Heeft bedankt en is de eerste assistent die bij zijn vader, net als bij Madrid, 3 jaren lang.
2: Nou, dan moet die man echt, dat is echt een professional verhaal als Brazilië zal uitkomen tegen Italië.
9: Ja, Italië zit niet op het WK. Ze hebben het voor de 4e keer...
2: De manhaling.
9: Nee, ze zijn de play-off uitgeschakeld.
2: O jee, maar kan je voorstellen, een WK zonder Italië?
9: Ja, het blijkt maar dat we nou wel eraan wennen. Want ze zijn wel nu al voor de 3e keer dat ze een WK missen. Toch, maar ze hebben ook niet meer de generaties, Cliff, van weleer. Dus wie ijzersterk is en potentieel zijn je favorieten, dat zijn de Franken.
2: De Fransen. Ja, laten we hopen dat ze wereldkampioen worden. Om te zien hè, dat ik je anytime kan verrassen, want ik heb je gewoon gebeld en je kent dat verhaal.
9: Ik ken het verhaal, ik volg het op de voet. En het was breaking news, iedereen zat te wachten. Toen hij al de naam van Neymar noemde,
2: ah, dat zag ik. Toen
9: hij niet verder gaan, want er was zoveel applaus. Je moet nagaan, Brazilië telt 209 miljoen inwoners. Mensen weten niet dat Mexico meer inwoners heeft dan Brazilië. Neymar is fit en kan Brazilië helpen om 1 ding. Hij zal in dienst van het elftal moeten spelen. En ik verwacht dat Rafinha en Vinicius in goede doen zijn. Dan heeft Brazilië een grote kans om het voor de 6e keer te winnen.
2: Oké. Nou, laten we hopen dat we nog zeker zo'n 2-3 keren kunnen praten voordat het toernooi begint in juni. Het is over een maand, hè?
9: Ja, 11 juni begint het. Het is dit keer 6 weken in plaats van 4. En de finale is 19 juli in New York.
2: Tussen Brazilië en Frankrijk.
9: Ik hou je eraan.
2: Even bedankt hoor, rij voorzichtig.
9: Graag gedaan.
2: Okay. Thank you, okay. Nou oké, dan weten we dat. Want was met hem iedere maand aan. Vinicius van Real Madrid. Je zei eigenlijk Braziliaan dat hij eruit gelaten is, maar dat klopt dus niet. Dus dat is een goede combinatie tussen met al die jongens. Zie je die andere spits, die andere verdediger van Brazilië, helemaal van achter Real. Helemaal achter Real, van de man en verdediger. Het wordt een goed elftal. Even kijken hoe we dat gaan doen hoor, in Bagannatori. De wedstrijden zijn op verschillende tijdstippen. Maar ja, hebben we eerder mee gedeeld, dus dat mag geen probleem zijn. Weet je wat, ik denk dat we eruit kunnen, als je dat niet erg vindt. Ik heb het even nodig gewoon voor mezelf. Ik wil meneer Kisor bedanken. Ik wil meneer Dien Mohamed bedanken voor het vertrouwen om de zaak aan ons voor te houden. En dat Dien Mohamed meneer Kisor daar heel snel op gereageerd heeft. Mevrouw Hoever, nogmaals sterkte met uw mams, Naomi. Meneer Broeders om mijn hart, die gaat woensdag, die is vrijdag aanstaande, zal men naar hem luisteren, zijn verhaal. Ook bedankt dat hij dat interview heeft afgestaan. Vriend, we hebben nog meer gehad. Ja. En mevrouw Sheikh Alam, no? van het BOG. Mensen, met Gods wilde we bakken naar Tori weer morgen. Zeker ook qua IC voor de afgelopen 5 minuten. We doen bakken naar Tori weer morgenmiddag om 2 uur. Wij bedanken u voor het luisteren. En de delen die u gemist hebt, kunt u dus later zien in YouTube-vorm. Let goed op jezelf. En tot morgen met een nieuwe presentatie. Later is Robert hier om 7:30. Goedemiddag.

0: Yama?
1: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is een precies €100 no mo Jim.
0: Maar dat had ik je beloofd.
1: Maar deze nomaan zijn na €50 Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar ik bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is van je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomoso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello. Dat is meer zie ik brok aan gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, als je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De oorlog smalet me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bosena gis. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook toe.
0: Mama!
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
1: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
0: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
1: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
0: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
1: Hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
0: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
2: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
3: Rustig, dikke rustig, Amaydria. Rustig, rustig.
4: Omwikama.
3: Oei, omwikama.
4: Waar omwikama?
3: Ruwakadabe, ai, go. Hey, dik alasan. Kom goed snel, dik alasan. Hey, wakti. Ik moet daar goed bij. Oké, Arkino, tie je bek, wat ik je mee.
4: Ja, want daar heb ik wat voor maken te kussen.
5: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation. Maar wat san, goed eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV.
2: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Saramaca. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het verrichten van onderhoudswerkzaamheden in het hoogspanningsnetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 19 mei 2026 tussen 8:30 in de ochtend en 5:00 in de middag. Gedeelte Misgunstweg tussen Meester P. Shandy Shawweg en Gravensteinweg, Mahoustraat, verlengde Mahoustraat en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 5:00 worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebied stroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt u voor uw begrip.
6: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
7: Sranazani, Naskip, Naf.

0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

De klok tikt aan. 18 minuten over 6:30 heen getild. Bijna 6:50. Ik ben aan de late kant, maar ik haast me om te zeggen een hele goedenavond op deze, wat is het? Deze regenachtige dinsdag 19 mei alweer 2026. Afgelopen donderdag moest ik even overslaan. Ja toch, was afgelopen donderdag. Ja, afgelopen donderdag overgeslagen. Nou ja, een beetje vermoeid. Een beetje heel veel water in de straat. En ja, ik denk... We gaan eentje overslaan. Maar goed, ja, weet je, ik ga er geen spannender verhaal van maken dan het is. Het is dinsdag. We mogen weer, we kunnen weer, we zijn er weer. Ik heb er onwijs veel zin in. Ik hoop jij ook. Ik ben met goede en fijne energie hier naartoe gekomen. Ik hoop dat jij dat ook bezit vandaag, natuurlijk. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat je lekker in je vel zit. Ik hoop dat je tot zover een prima regenachtige dinsdag hebt tot zover. Ja, in de ochtend al flink wat geregend. Maar op zich viel het wel mee. En net ook weer begonnen met regenen. Niet extreem. Maar ik denk dat best wel veel mensen zich ready hadden gemaakt voor een behoorlijke onweerbui. Dat heel lang zou aanhouden. Maar achteraf gezien valt het mee. En ja, het is wat het is. Ja, je gaat mij nooit horen klagen over de regen. Het is vervelend als de straten onder water lopen natuurlijk. Maar ja, het is het seizoen waar we in zitten. En die waait vanzelf weer voorbij. Letterlijk en figuurlijk. Dus laten we er het beste van maken. Regen of geen regen. Het feestje gaat gezellig door. Het leven gaat gezellig door. We blijven doen wat we moeten doen. Naar ons beste kunnen. En ja, let's take it as it is. Wat gaan we vanavond doen? Waar gaan we vanavond met elkaar over babbelen? We gaan natuurlijk genieten van de pokoes van links naar rechts. Ik heb oude hitjes klaarstaan in mijn hoofd. Ik heb nieuwe hitjes klaar liggen in mijn hoofd. Ik heb bekende, hele bekende en ik heb hele onbekende. Oftewel, hetzelfde recept qua muziekstijl. Van elke dinsdag, elke donderdag. In de lijn van consistentie. In de lijn van de juiste discipline aanhouden. Uiteraard heb ik ook alweer een topic meegenomen vanavond. Ook daar heb ik heel veel zin in. Die introductie is een beetje lang, sorry. Maar afgelopen zondag... sorry. Afgelopen zondag had ik met vrienden afgesproken. En een praatje met elkaar over van alles en nog wat. En toen popte daar een interessant onderwerp. Werd naar voren gebracht. En toen dacht ik, hey, wacht even. Dit is natuurlijk een leuk. Niet altijd een leuke onderliggende energie. Maar ik denk voor vele mensen herkenbaar. En ik denk, ja, interessant om het erover te hebben. Dus ja, dat is hoe dat vanavond zit. Maar dan moet ik je nog waarschijnlijk gaan vertellen waar het over gaat. Hè, en hoe dat zit. Laten we even een pokoe gaan bossen en dan vertel ik je straks waar het over gaat hebben vanavond. Intro is lang genoeg. In 3, 2, 1, let's go and take it away hier op Lim FM 91.7. Uiteraard, misschien moet ik dat nog even erbij vertellen. Mijn naam is Robert, dat is het nog steeds. En wij gaan door tot aan de klok van 9 uur. Weet je dat ook? Go with it.

Aisha. Check alle foto's op je Insta. Zelfs ook niet met de minste likes. Jij weet het niet, ik heb niks gelijk. Yeah. Ben ik niet met je geloof, nee, ik mis je. Kan niet wachten tot.

0: Zit je nog of ben je opgestaan? Ja, dus hij heeft niet verstaan. Die hebben we ook. Goed, nee, lekkere nummer. Wauw, lekkere nummer. Lekker nummer. Ik heb hem lang niet erbij gepakt. Die ene van Brian Bijlhout, als ik het goed heb, is die speciaal toen opgepopt in verband met 50 jaar onafhankelijkheid. Nou, die mijlpaal is voorbij, of dat is voorbij, maar dat maakt die pokoe niet minder. Zeker niet. Dus ja, brengt wel meteen de energie erin en ik heb meteen ook mijn nationalistisch gevoel laten prikkelen. Dus ik hoop die van jou ook trouwens. Dus we zitten goed. Het is 7:04 hier op Lim FM 91.7 uiteraard. En mocht je de introductie op een of andere rare manier toch vandaag gemist hebben, terwijl ik al later ben begonnen, dan was jij extra laat. Laten we het daarop houden. Goed, ook vandaag weer op dinsdagavond heb ik een topic meegenomen. En ik zei het al, afgelopen zondag interessant gesprek met goede vrienden gehad. Met de nadruk op goede vrienden. En het was zo interessant en toen dacht ik, nee, hier ga ik iets mee doen. Deze ga ik meenemen. Even kijken, hoe ga ik het vertellen, hoe ga ik het verwoorden? Laten we makkelijk beginnen. Makkelijk en licht en dan gaan we hem een beetje opbouwen. En dan wordt het iedere keer een stuk interessanter. Hè? Je weet hoe dat gaat. Maar het begon, eerst even inleiden. Kijk, soms help je iemand, je reikt iemand een helpende hand toe. En dat doe je natuurlijk met alle oprechtheid. Dat doe je vanuit je hart. Dat doe je graag. Je doet het niet voor aandacht. Je doet het niet met een camera erbij. Van hey, kijk even hoe ik je help. Nee, je doet het gewoon omdat je die persoon lief hebt, waardeert. Die persoon beschouwt als een goede vriend. Er kunnen 1001 verschillende redenen zijn. Maar de essentie ligt in ieder geval bij het punt, je helpt iemand vanuit je hart. Toch? Zo wordt dat omschreven. Hoe moeten we die hulplijn omschrijven? Het kan zijn met tijd. Het kan zijn met wat voor soort ondersteuning dan ook. Je helpt iemand met advies. Je helpt iemand soms zelfs financieel, dus met geld dus. En daar wordt het gevaarlijk. Maar in ieder geval, je reikt de helpende hand aan, hè, met de wetenschap. Dat is een mattie van me, dat is een goede mattie. We zijn rock solid, want dat doe je niet bij iedereen, toch? Hè? Hoe goed je ook ingericht bent. Je begrijpt zelf dat je niet de hele wereld kan helpen. Dus je doet het bij iemand waar het goed zit. Maar dan komt er ooit eens een moment waarop jij iemand nodig hebt. Waarop jij een hulplijn nodig hebt. Wat gebeurt er dan om je heen? Het is ineens ijzig stil. Geen telefoontje. Geen incheckmoment. Geen aanwezigheid. Sterker nog, die persoon, diezelfde persoon die jij een helpende hand hebt toegereikt, die ziet dat je verdrinkt en wat gebeurt, die leeft uiteraard zijn of haar leven gewoon vrolijk verder. En wat gebeurt er met jou aan de andere kant? Jij die aan de andere kant stond toen als helper, bent nu degene die hulp nodig heeft. Je krijgt het niet, het komt niet. En wat gebeurt? Jij. Het begint herkenbaar te worden, hè? Jij blijft met die teleurstelling achter. Jij draagt die teleurstelling met je mee. En daar ging die discussie afgelopen zondag over. Hele interessante discussie. En als je daar een vragend thema aan wil koppelen, dan krijg je zoiets van, waarom doet teleurstelling van vrienden eigenlijk zoveel pijn? En dat is het thema dat ik vanavond heb meegenomen. Daar gaan we lekker met elkaar over lullen. En kijken tot welke inzichten we komen. Want hij heeft een aantal interessante inzichten. Maar goed, voordat we daarin gaan duiken, gaan we straks weer verder borduren op het thema. Bos ik even deze, voor mij nog steeds nieuw, Rotman manier, en ik raak er niet uitgesproken over, Moni Mohia. Vrij vertaald, meer geld.
1: MP Records. Kema sa gangadu. Di ogo di manda fukuru akina wakabadu eti. Utawati mo blessi fi eti furonta. Oké?
2: Oké.

0: the greatest.
1: Shoot, ik was even niet aan het opletten, maar ik was zo aan het genieten van die plaat. Niet zuinig, niet normaal. Ik hou echt van dit nummer. En is hij al op de top 10 binnengekomen? Volgens mij niet, hè? Ik kan niet wachten totdat dat gebeurt. Natuurlijk volg ik ook nog steeds de reis van Sontin Sofa Yogi D. Ook natuurlijk een banger, zoals je dat tegenwoordig moet noemen. Maar deze van Rotman, meneer, die ik nu pas heb leren kennen als artiest. Nee man, ik ben meteen verkocht. En het mooie ervan is, iedereen kan zich terugvinden erin. Maar dan moet je wel begrijpen waar hij over zingt. Het gaat niet om om een flashy lifestyle. Dat je denkt, oh, op die manier meer geld. Nee. Het is ook van toepassing voor die persoon die ijsjes verkoopt op de hoek. Of die persoon die zijn kleine hosteltje vanuit huis doet. Maak het groter. Maak het professioneler. Maak het strakker voor jezelf. En ga er meer geld mee verdienen. In een nutshell is daar waar hij over zingt. Alles is duurder geworden. Ja, kun je niet omheen. Heb je misschien niet direct invloed op. Maar waar je wel direct invloed op hebt, is hoe je met je eigen business omgaat. Hoe je met je eigen centen omgaat. Op wat voor manier en hoe ziet je spaardiscipline eruit. Jij hebt dat zelf in de hand. Dus, coachare waka.

Nummer staat inmiddels al op plekje 2, hè? In de top 10. Son Ten Sol van Yogi D. Ik blijf ervan genieten. Ik hoop jij ook, toch? Goeie plaat, goeie plaat. Goed, we moeten ons topic vervolgen. We zijn aan tijd gebonden. Om 9 uur moet ik toch echt uitscheiden. Dus we moeten even tempo maken en even op de tijd letten. Hoe is het buiten? Ik zie en hoor natuurlijk helemaal niks. Regent het nog? Hoe is het? Kun je me dat AUB even laten weten? Ik hoop het niet. Geen zin om je water te redden in huis. Maar goed, waar hebben we het over vandaag? We gaven thema een naam, maar eigenlijk ben ik vergeten wat ik had gezegd. Wat zei ik? Oh, ik weet het weer. Waarom doet teleurstelling van vrienden eigenlijk zoveel pijn? De teleurstelling van vrienden. Je helpt iemand, je hebt iemand geholpen. Dat heb je gedaan met de zuiverste oprechtheid. Dat heb je gedaan vanuit je hart. Op het moment dat jij ooit eens een keer die hulplijn nodig had, dan is het uitgebleven. Het is niet gekomen. En jij bent achtergebleven met die teleurstelling. Dat was hoe zeg je dat? Dat was het eerste gedeelte van ons onderwerp. Dus ben je net ingeschakeld, daar ben je nu weer helemaal bij. Zorg er wel even voor dat je erbij blijft. Yep. Kijk, wat ik vind, en dat is wat ik vind, mijn mening, het is mijn kijk op de zaak en dat is het enige wat ik je mee kan geven. Voor de rest moet je gewoon voor jezelf kijken hoe vul jij het in. Het moeilijke aan vriendschap, vind ik, is dat wanny of no wanny, bijna, ook al hoe bewust je er ook naar gaat kijken, vind ik dat het toch op de een of andere manier automatisch gebeurt dat we een bepaalde verwachting hebben. En die bepaalde verwachting zit vaak in elkaar dat we willen, we verwachten dus ook dat mensen handelen precies zoals hoe wij dat ook doen. Dat mensen zich gedragen precies zoals hoe wij dat ook doen. En dan komt het er simpelweg op neer dat toch die verwachting ontstaat. Wanneer ik een keer in de shit ben, dan is de verwachting dat je ook voor mij klaarstaat. Toch? Dus je helpt iemand en diep van binnen denk je, wanneer ik ooit iets nodig heb, is diezelfde persoon er ook voor mij. En dat doe je niet eens bewust, hè? Zeg ik er heel snel bij. Je doet het niet bewust, maar je bent mens en de natuurlijke reactie is dat je dat terug verwacht. Je hoeft me niks wijs te maken. Ja, maar wanneer je iets doet en dat is leuk en aardig allemaal, maar ik praat slechts over die verwachting die er ontstaat. Toch? En als je dan denkt van, weet je, ja, ik zou jou nooit laten vallen. Ik zou altijd voor je klaarstaan, dit en dat. Andersom gebeurt het niet. Ja, precies daar op dat punt is waar de pijn ontstaat. Precies daar. Maar reality check, echt facts is, gewoon als in feiten, zijn toch echt dat niet iedereen dezelfde loyaliteit heeft als jou. Dat is niet zo. En als je die verwachting wel hebt, dan kan ik je nu, vandaag, hier in het nu vertellen, lieve broer, lieve zus, die verwachting van je klopt niet. Ik begrijp waar het vandaan komt, maar die verwachting klopt niet. Niet iedereen voelt, ervaart en leeft vriendschappen op dezelfde diepe manier, met dezelfde loyaliteit zoals hoe jij dat doet. Niet iedereen draagt relaties op dezelfde manier. Dat is gewoon een 1-op-1 keihard feit. Toch, sommige mensen weten alleen te ontvangen. Ze weten alleen te krijgen. Maar ze hebben geen flauw idee. Ze weten niet hoe.
hoe ze moeten geven. Hetzelfde met liefde. Sommige mensen weten, ze weten gewoon niet, hoe moet ik liefde geven aan een ander? Mami, if nooit you no kissing, dan wordt het een knap lastig verhaal volgens mij. Dan wordt het echt een lastig verhaal. Dus hetzelfde hier ook mee. Als je niet gewend bent aan loyaliteit en vriendschappen, je kent het ook niet, bijna kan ik dan tegen je zeggen, dan moet je het sowieso niet verwachten. Dat wordt gewoon echt een heel moeilijk verhaal. Dan heb je weer aan de andere kant, ja, sommige mensen, die zijn vooral aanwezig, die zijn er op de voorgrond, zolang er iets te halen valt voor ze. Zolang er iets te halen valt voor ze, zijn ze aanwezig. Op het moment dat jij ze nodig hebt, met een flashlight, Josuku ding, lukt niet. Laten we even één pokoe bossen erdoor en dan gaan we razendsnel verder, want ik zie de minuten wegtikken en dat wordt eng. Maar hou even deze takkie vast.

De tijd gaat echt een beetje te snel. We gaan het tempo opgooien. Omhoog gooien. Goed, waar zijn we gebleven? Ja. Maar dus het zijn allemaal herkenbare situaties. En ik weet je, probeer hem altijd lekker praktisch over te brengen. Zodat je je heel snel terug kan vinden. Tenminste, ik hoop van niet. Maar ik weet dat er toch echt wel heel veel mensen zijn die hiermee dealen. Die deze situaties toch echt wel, waar het herkenbaar voor is. Toch, wanneer ze, laten we gewoon even zeggen ze, wanneer ze problemen hebben, hoor je het. Ja, ik heb je nodig, dit, dat, het gaat even niet, kan je me helpen? Ik heb dit nodig, ik heb zus nodig. En wat doe jij? Je springt meteen de bres in, je komt meteen in actie. Je geeft je tijd, je geeft je energie, je geeft je aandacht, je geeft je advies, je geeft je geld. Die vooral. Soms is het misschien je laatste geld. In ieder geval, jij bent er, je komt meteen in actie, je helpt meteen. Maar zodra jij iets nodig hebt, wat krijg je dan? Telefoon op stil. Mijn batterij was leeg. Dat hoor je nog meer. Ik heb je app niet gezien. Wat hoor je nog meer? Ik had het druk. Ik had het druk. Ik heb de hele dag niet naar mijn telefoon gekeken. Dan denk ik, mens, donderen eind op. Je hebt net 25 memes gepost op social media. En ineens heb je lang niet naar je telefoon gekeken. Ga spelen, man. Of van die vrienden die zeggen, ja, alles wat je nodig hebt, laat het weten. Ik ben er voor je, ik help je. Maar wanneer het moment daar is en je hebt daadwerkelijk iets nodig, ineens lijkt het alsof ze veranderen in de klantenservice van, laten we dat stukje niet invullen. Maar wanneer ik zeg ze veranderen in de klantenservice, dan bedoel ik, je stuurt nu een verzoek en de reactie is, uw verzoek wordt verwerkt binnen 5 tot 7 werkdagen. Dat bedoel ik met je krijgt die klantenservice treatment ineens. Terwijl jij direct in actie bent gekomen. Pap, pap, pap, zit Sani, hulp geboden. Maar wanneer de rollen omgedraaid zijn, is dat moeilijk. Maar weet je, het pijnlijke is, hoe moet ik het bekijken, hoe moet ik het zeggen, kijk. Pijnlijke is vaak niet eens die ene situatie. Hè. Dat is vaak niet eens het pijnlijke. Het pijnlijke is wat er daarna blijft hangen. Weet je hoe dat heet? Wat daarna blijft hangen? Ik ga het eerst voor je spellen. W-R-O-K. Wrok. Wrok. Het gevoel van wrok. Dat is wat er blijft hangen. Het gevoel van, ik had meer van je verwacht. Ik dacht dat we anders waren. Ik dacht dat jij en ik, je weet toch, rock solid waren. En weet je wat het moeilijk maakt? Jij zit met die rock, toch? Jij zit met die rock. Bijna kan ik je zeggen, ik herhaal de woorden van die ene Matti Nangasami Bengiatori. Jij zit met die rock. Wat doet de andere persoon? Die geniet lekker van zijn leven. Die slaapt goed. Die lacht. Die post de leukste dingen op social media. Geniet gewoon van het leven. En wat doe jij? Wat doe jij die met je wrok zit? Je speelt de situatie tot de dag van vandaag nog steeds af in je hoofd. Ook al is het iets dat 5 jaar geleden gebeurd is of 10 jaar geleden gebeurd is. Jij draait die film nog steeds de dag van vandaag af in je hoofd. Dat ene moment, dat ene gemis. Ene moment van shit, liever had ik dat niet gedaan. Die ene zware teleurstelling. Jij bent er, als je pech hebt, bijna elke dag mee bezig. En weet je wat dan gaat gebeuren met die teleurstelling? Langzaam maar zeker verandert die teleurstelling in afstand. En als afstand niet genoeg is, verander die teleurstelling in bitterheid. En wanneer bitterheid in het spel voorkomt, dat is het moment dat je jammer genoeg jezelf
hebt vergiftigd en hopende dat die andere persoon die die teleurstelling bij je heeft veroorzaakt, dat die het effect van jouw gif gaat ervaren. Nog één keer. Jij zit je mond te vullen met die gifbeker, omdat jij dat stukje wrok met je meedraagt. De andere persoon gaat lekker lachend door het leven. En jij zit met de gebakken peren. Hou die gedachte even vast.

0: Goed. Hé, hey, lekkere tune. Ja. Waar zijn we gebleven? Waar zijn we? Ik wilde niet een te lange tussenpost. Dus anders merk ik een beetje aan mezelf dat ik me... Dat ik mijn verhaallijn kwijtraak. Dus we zijn gestopt bij, weet je, waarom je helpt iemand op het moment dat jij zelf de hulp nodig hebt. Dan krijg je dat niet terug. Terwijl je in het begin, in de beginfase, of toen je hielp, heb je gezegd met je verstand, met je mond soms ook nog erbij, dat je helpt vanuit je hart. En dat is ook zo, dat je helpt zonder dat je er iets voor terug verwacht. En dat is zo en dat is ook niet zo. Het is zo, maar gevoelsmatig op het moment dat het voor je neus staat en jij nu wel die hulp nodig hebt en het komt niet, ga jij zitten met teleurstelling. Hoe je met die teleurstelling omgaat, dat is een hele belangrijke vraag om te beantwoorden. Want dat is wat ons gaat helpen. En niet alleen blijven praten in wat er mis is gegaan. Ik vind het toch wel even belangrijk om in te zoomen van waarom, waarom doet het zo'n pijn. En ik heb net ook gezegd dat stukje teleurstelling het verandert in bitterheid. En dat wil je niet. Waarom doet het ook zo'n pijn? Weet je, het gaat niet alleen over hulp eigenlijk als je dat ding dieper gaat bekijken. Het gaat over een stukje erkenning, het gaat over een stukje eigenwaarde. Het gaat zeker over een belangrijk element in de mensheid, is loyaliteit. Het gaat over verbondenheid. Hoe gaat de andere persoon dan met jou om? Wanneer je veel voor iemand doet, wanneer je iemand helpt, wat je ook doet, je verbindt er een bepaalde emotie aan. Het gaat misschien nu heel erg diep en het klinkt heel erg ingewikkeld, maar simpel verwoord, wanneer die persoon jou eigenlijk niet datgene teruggeeft waar je verwachting ligt, dan voelt het bij jou aan als, weet je, die persoon ziet mijn waarde niet, die persoon erkent mijn waarde niet. Het gaat aanvoelen als jouw hulp die je aan die persoon hebt gegeven, alsof dat niets voorstelt, alsof dat niets betekend heeft ooit eens. Toch, daarom zeggen we altijd, wanneer we het over die mensen hebben, zeggen we vaak, ja, ze vergeten waar ze vandaan komen. Toch, toen je in de put zat, toen je hulp nodig had, was je gedrag, je opstelling totaal anders. Nu je in een andere flow, een andere fase zit, zie je iets heel anders. En dat is gewoon een pijnlijk element. Wat je er ook van vindt, het is een pijnlijk element en het raakt mensen ook gewoon echt diep. Vooral, weet je wie het extra raakt? Het raakt vooral de mensen die van nature heel veel geven. Die mensen raakt het extra diep. En dat is helemaal niet gek, want hoe zij er naar kijken staat haaks tegenover wat zij terugkrijgen. Veel geven, veel klaarstaan voor andere mensen, veel andere mensen helpen. Het heeft ook een keerzijde. Het heeft ook een keerzijde, maar ik denk dat je gewoon heel goed moet weten, moet beseffen hoe je ermee om moet gaan. Toch? Want laten we eerlijk zijn. En ik hou ervan om ook naar onszelf te kijken en ook de schuld bij onszelf te zoeken. Toch? Even een eerlijk momentje. Je hebt sommige mensen. En misschien ben jij die persoon. Ze geven zoveel aan anderen dat ze zichzelf bijna of soms volledig vergeten. Ze staan altijd klaar voor anderen. Ze helpen altijd anderen. Ze lossen altijd andermans problemen op. Maar soms bouwen mensen onbewust, zonder dat je het doorhebt, bouwen ze relaties waarin zij altijd de gever zijn. Voel je die? Ze bouwen relaties waarin zij altijd degene zijn die geeft, die helpt, die klaarstaat, die oplost, die ondersteunt. En op het moment dat die balans ontbreekt, vroeg of laat, word je er moe van. Want zelfs de mensen met het grootste hart en het grootste gevoel voor anderen, als die balans te lang scheef blijft staan, worden zelfs die mensen er gewoon moe van. Laten we straks even nog een laagje dieper erop in gaan zoomen. En echt een beetje kijken van, hey, toch het belangrijkste wat ik echt vind. Wat kunnen we eruit leren? Hoe kunnen we het anders aanpakken? Dus laten we straks daarmee verder gaan. En inderdaad, je hoort het hier op Lim FM 91.7. Niets anders dan de andere radio. En als je mij nog niet hebt begrepen, check deze dan.
1: Lim FM. Inderdaad, de andere radio.
0: Zo is dat.

Alright. Waar zijn we gebleven? We moeten verder. Het is, we kruipen zo zoetjes aan richting de klok van 8 uur. Laten we gewoon deze lekker afmaken. Even kijken hoe diep we gaan. Maar het belangrijkste vind ik ook echt. Voor mij gaat het erom. Weet je, we zitten niet hier om te klagen over allemaal wat niet goed is. Nee. Maar kijk ook vooral naar de praktische lessen, toch? Die we eruit kunnen halen. Dus wat vind ik? Ik vind, weet je, wanneer je iemand helpt, wanneer je die ene goede vriendin helpt. Help echt vanuit liefde. Help echt vanuit je hart. Help niet, absoluut niet vanuit toekomstige verwachtingen. Help niet, en hoe moeilijk het ook is, want heb ik je gezegd, het is mens eigen gedrag. Het is mens eigen. Maar alles wat, ook al is het mens eigen gedrag, het moment dat je er bewust van bent, kan je ermee omgaan. Dus help vanuit liefde, dat is 1. En help absoluut niet vanuit toekomstige verwachtingen. Moeilijk gezegd,

Maar help en verwacht er bewust niets voor terug. Niets, nada, nothing. Dus eigenlijk wanneer je iemand helpt, moet je jezelf die vraag stellen. Ik help je nu, maar als ik je nu help, verwacht ik terug dat jij mij gaat helpen wanneer ik het nodig heb? Als het antwoord is ja, help niet. Als het antwoord is nee, ook al gebeurt dat niet, dan nog help ik je nu vanuit volledig mijn hart. Dan is het oké. Want als je dat niet doet, je weet het, veel teleurstellingen ontstaan uit verwachtingen die nooit zijn uitgesproken, maar ze zijn er wel. Volgende stap, volgende leermoment, wat ik ook afgelopen zondag is het ook tegen mij verteld. Deze vind ik belangrijk. Kijk vooral, hoe heeft hij het nou uitgelegd? Ik ga het op mijn eigen manier doen, dat alleen kan ik. Kijk vooral naar bepaalde patronen. Patronen, niets anders, moeilijk verwoord, maar niets anders dan bepaalde dingen die mensen vaker doen, toch? Dan begint dat ding een patroon te krijgen. Een bepaalde stijl, zeg maar. Kijk vooral goed daarnaar. Iedereen kan 1 keer, 2 keer, misschien zelfs 3 keer... het hangt er vanaf hoe lang je touw is, kunnen vrienden de fout ingaan om toch die teleurstelling teweeg te brengen. Toch 1 keer, 2 keer, 3 keer. Maar als je ziet dat er een patroon is, en dat is nogmaals iets dat gewoon iedere keer weer op die manier gebeurt. Jij bent degene die helpt. Wanneer jij dan een keer belt van hey, ik heb hulp nodig. Is no, kan niet. Nee, ik sliep. Nee, ik heb die app niet gezien. Maar we hebben net gezien dat je online was op Facebook. Hallo. Dus kijk naar patronen als je daar iets in terug ziet wat zich zo vaak herhaald heeft. En dan moet je, dan moet jij daarop gaan reageren. Anders is het gedoemd om te mislukken. Toch? Als iemand in je leven komt alleen maar om te halen, alleen maar om te krijgen, dan moet jij daar eerlijk naar durven te kijken en weten dat dit voor jou niet goed is. Gaan we verder naar de volgende praktische les. Cocareso. Weet je, en dat is iets wat ik leef. Maar dat is iets wat ik met alles heb. Woorden stellen niets voor. Ze zijn mooi, ze klinken mooi, maar als een woord op zichzelf blijft staan zonder de actie gekoppeld aan dat woord, is een woord slechts een woord en stelt het niks voor. Wat wil ik daarmee zeggen? Wanneer die goede vriend of die goede vriendin zegt met zijn of haar mond, ja, ik ben loyaal en dit en dat en ik ben er voor je. Deze vriendschap stelt veel voor. Woorden zijn slechts woorden als daar geen actie aan gekoppeld is. Iedereen kan, iedereen die een beetje welbespraakt is, kan je bespelen met de mooiste woordformulering op een rijtje. Maar als die actie niet matcht met die mooie woorden, stelt het geen moer voor. Kan je het mooiste verhaal vertellen? Ik ga dit doen, ik ga dat doen en ik ben zo loyaal en dit en dat. Maar de eerste beste keer dat de gelegenheid zich voordoet, stel ik je teleur. Stellen die woorden dan nog iets voor? Nee. Totaal niet. Dus loyaliteit hoeft iemand niet eens tegen jou uit te spreken. Die ene goede vriend, die ene goede vriendin hoeft je niet te zeggen, ik ben loyaal naar jou toe. Je hoeft het maar niet te zeggen. Ik merk het. Ik weet het. Je hoeft het niet te zeggen. Je acties, je daden, die vertellen het al luid en duidelijk genoeg. En vaak heb je, hoe groter iemands mond is, hoe meer woorden iemand gebruikt,
des te minder ze vaak voorstellen. Ik zeg niet dat het altijd het geval is. Simpel verwoord, actions speak louder than words. Facts. Ik denk ook dat de allerbelangrijkste les die ik er zondag heb uitgehaald bij die mattie van me, is dat hij ook heeft gezegd, hij heeft letterlijk de woorden gebruikt, bescherm jezelf zonder hard te worden, zonder bitter te worden, zonder wrok met je mee te dragen. Je vergiftigt jezelf en de andere persoon leeft happily ever after. En jij gaat naar bed met wrok, je slaapt slecht door wrok, je wordt messed up. Ik moet echt even opletten, want het gaat niet goed. Je wordt messed up wakker door wrok. Je wordt bitter. Je wordt een lelijk mens van binnen. Waarom? Omdat je wrok met je meedraagt. Elke dag, elk uur, elke minuut, elke seconde draag je die last met je mee. En je wordt er absoluut niet beter van. Wat je wel kan doen, is wijzer worden. Wijzer worden, zodat je dit in de toekomst anders kan aanpakken. Volledig anders kan aanpakken. Weten dat... Ik probeer nu te multitasken wat niet kan. Ja, weten dat je, als je nee zegt, kan je me helpen? Nee. Het maakt je geen slecht mens, hoor. Het maakt je geen slecht mens. Je bent niet verplicht iemand te helpen. Je moet niet. Je moet niet. Als jij je er niet goed bij voelt door wellicht bepaalde ervaringen, of het voelt niet als een relatie waarbij het geven en nemen is, en je zegt nee, het maakt jou niet tot een slecht mens. Ga je er last van hebben? Nee. Misschien dat je even vervelend voelt, maar nee zeggen voelt niet zo leuk aan als ja zeggen. Maar nee op lange termijn voelt goed aan. Ja op lange termijn kan ellende met zich meebrengen. Hallo. Even een pokoe erbij pakken, man.

Boom, boom. Hoe zit het hier buiten met... Nee, sunshine hoeven we niet te zoeken, want dat is er inderdaad sowieso niet op dit moment. Er is no sunshine. Of het regent, ik weet het niet. Ik zit hier binnen... Nee, ik zie gewoon niks naar buiten. Auw, mijn knie. Ik zie gewoon niks naar buiten en ik hoor ook verder niks. Dus geen flauw idee. En ik check net een appje van een trouwe luisteraar. En ik denk, hé, werkelijk, dit spijker op zijn kop. En ja, ik zeg erbij van het is knap, lastig en het is heel erg moeilijk om die verwachting toch buiten te houden. Maar weet je wat jammer zou zijn? Is als door teleurstellingen andere mensen je gaan maken tot iemand die dan zoiets heeft van... nee, dan help ik niet meer, dan doe ik het niet meer, want ik ben zo vaak teleurgesteld. Weet je, dat zou dan ook weer zonde zijn. En wat die trouwe luisteraar daar net zegt, en ik breng het even over in mijn eigen woorden, is... er is toch iemand daar die het goede wat je doet, de goede intentie, het goede gedrag, de goede vibe, het goede wat je doet, ziet en dat op die manier dan toch die balans recht getrokken wordt. Het is geen makkelijker verwoord. Ik zeg altijd, het leven, het lijkt soms niet zo, maar het leven is toch in balans. At the end of the day is het toch in balans. Vandaag lach jij en huil ik. En op een bepaald moment draaien die rollen zich om. En die rollen draaien zich weer om. En die draaien zich weer om. In the end is het wel in balans. En vind ik... dat je hangt er vanaf hoe je naar het leven kijkt. En het maakt niet uit. Maar in de essentie komt het erop neer. Dat je in die end toch krijgt datgene wat je verdient. Datgene waar je recht op hebt. In die end. En wanneer dat is, weet ik niet. En wanneer ik zeg in die end, dat bedoel ik niet wanneer je je laatste adem hebt uitgeblazen. Hè? Nee. Precies hier. Hier en in het nu wordt die balans uiteindelijk, naar mijn mening, wel rechtgetrokken. Door de natuur, waar je in gelooft of hoe je dat wil zien, het wordt in die end wel rechtgetrokken, vind ik. Dus we moeten er echt niet voor gaan zorgen dat we minder gaan doen, maar we moeten het wel slimmer gaan doen. En weet je waar ik ook aan dacht? Weet je dat ik ook denk van... je wordt... zeker als je gaat echt kijken naar vrienden, toch? Vrienden om je heen. Misschien ex-vrienden, ik weet het niet. Je wordt ouder. En... ik ga er steeds meer zo naar kijken. En het klinkt misschien cliché wat ik nu ga zeggen. Dat je het vaker hebt gehoord. Het is echt niet zo. Niet iedereen die ooit dicht bij je stond, is bedoeld om de rest van je leven dicht bij je te zijn. Vandaag staan ze dicht bij je, maar het is niet de bedoeling dat ze je hele leven met je meelopen. Sommige mensen waren, je weet toch, ze waren een les. Ze waren misschien een bepaald seizoen. Ze waren een bepaalde ervaring, maar het was nooit de bedoeling dat ze er moesten zijn om te blijven. That's also life. Betekent het dat je die mensen meteen moet gaan haten? Nee, zeker niet. Maar het betekent misschien wel dat je moet stoppen met verwachten wat ze nooit hebben kunnen geven. Maar het was ook misschien de bedoeling. Is het pijnlijk? Is het lullig? Ja, zeker. 100% is dat. Echt waar. Ik vind ook dat we
soms zelf in de spiegel moeten kijken. Toch, we moeten ook zelf in de spiegel kijken. Maar, want soms kunnen we er ook wat van. Sommige mensen heel snel. Iedereen is je broer, iedereen is je zus. Iedereen is zogenaamd je familie. Iedereen is je day one, iedereen is je bestie. Maar klopt dat dan? Maar diezelfde mensen die ik net heb opgenoemd, wanneer je ze appt, werkt het niet. Klantenservice model. U krijgt een reactie binnen 5 en 7 werkdagen. Zodra je hun hulp nodig hebt, ze verdwijnen nog sneller dan je salaris aan het einde van de maand. Hallo. Dus we moeten soms ook naar onszelf kijken. We moeten soms ook bepaalde dingen wat makkelijker gaan accepteren. Niet iedereen is er per se om te blijven. Dat is niet zo. Sommige mensen zijn er voor een seizoen, voor een fase, voor een les, voor 1 les en that's it. Voor een enkeltje en niet een lifetime abonnement. Kijk goed naar die verwachting. Weet dat uiteindelijk de balans rechtgetrokken wordt. Ga ook niet zomaar iedereen bestempelen als je bestie en je day one. Bescherm jezelf ook. En wees niet dom om zo de dusdanig geest te zijn dat je jezelf overslaat en de andere persoon belangrijker gaat maken. Denk aan Tori even.

Yes, past dat petje je, past die as gegoten, zit die schoen as gegoten. Nou, dan is het jouw maat. Zo simpel. Nee, ja, interessant topic als je het aan mij vraagt nogmaals. Het is zo ja, herkenbaar voor vele mensen, jammer genoeg. En als ik er zelf een soort van eindconclusie aan moet koppelen, wil ik beginnen met... weet je, laat je goed hartje niet in de weg zitten. Wees daar scherp op. Je hebt niet voor niets een goed hart en het zit waarschijnlijk in je karakter dat je graag mensen helpt, dat je graag geeft, dat je graag mensen ondersteunt. Dat zit in je karakter en dat is meer dan goed. En verander dat alsjeblieft niet. Kijk alleen maar wel heel goed naar wie, wat is die persoon daar tegenover? Hoe gaat die ermee om? Kijk goed naar je verwachting. Schakel die verwachting uit, hoe moeilijk het ook is. Je mag niet gaan denken, ik moet er iets voor terugkrijgen. Nee. Iemand anders zei net, uiteraard, vandaar komt ook het gezegde, doe goed en zie niet om. Toch? Vandaar komt het gezegde. Nogmaals, in de praktijk is dit iets moeilijker. Maar als je er bewust van bent, kan dat zeker wel. Dus stel die verwachting bij, help en geef volledig vanuit je oprecht hart. Kijk naar patronen. Hoe gaat de andere persoon ermee om? Als je een patroon ziet en je kan afvinken, deze persoon is hier alleen maar om te nemen. Alleen maar om te nemen. Ja, dan moet je wel even gaan nadenken. Is dit wel het juiste om te doen? Is die teleurstelling er al eenmaal? En daar zitten heel veel mensen in. Ze zijn al teleurgesteld. Die teleurstelling is er. Ze voelen het. Zorg ervoor dat die teleurstelling niet omslaat in wrok. Want dat gaat je tot een lelijk mens maken. Zo mooi als je bent van buiten. Zo prachtig als je eruit ziet in de spiegel. Het gaat je maken tot een lelijk mens van binnen. En dat wil je niet hebben. Een andere persoon mag dat niet bij je veroorzaken. It's not done. Dus, die teleurstelling is er. Draai die teleurstelling om. Die Mattie met wie ik het zondag erover had, zei letterlijk van, je moet blij zijn dat dit dan gebeurd is. Want dan weet je meteen, wat is de agenda van die andere persoon? En dan kan je er meteen gepaste afstand van nemen. Je moet niemand gaan haten. Je hoeft niemand te blokkeren. Je hoeft niemand te wissen. Je hoeft niemand te verwijderen uit je leven. Is allemaal niet nodig. Ik zeg alleen gepaste afstand. Ik ben er nog steeds. Maar ga ik hetzelfde weer doen? Ga ik dezelfde tour op met je? Nee, uiteraard niet. Yes, hou die controle bij jezelf. Blijf natuurlijk voor altijd een goed mens. Zorg ervoor dat teleurstelling niet aan te pas komt. En als het er wel in zit, laat het niet resulteren in wrok. Want je wil geen lelijk mens worden. Je hebt zo'n prachtig hart van binnen. Je shine van buiten. En blijf die shine zeker vasthouden. Je ontdekt soms pas hoeveel iemand om je geeft. Of als iemand werkelijk die Kings King Mattie is. Die bestie, die day one. Dat ontdek je vaak pas eenmaal wanneer jij degene bent die iets nodig heeft. En het komt niet. Zie het als een leermoment en niets anders dan dat. Blijf je hart vullen met liefde. Met het beste dat er is. Met positieve energie, maar bescherm jezelf wel altijd.

Dit is Lim FM 91.7 met nieuws, actualiteiten en muziek. Lim FM, de andere radio.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb Unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

Het is inmiddels 10 minuten over de klok van 8:30 heen getild. Uiteraard luister je nog steeds naar 91.7 Lim FM. Anders hoorde je mijn prachtige stem niet. We kruipen zo zoetjes aan richting de klok van 9:00 en dan moet ik er echt mee uitscheiden. Hoe leuk ik het ook vind. Gelukkig is donderdag alweer het volgende moment dat we hier in de studio zitten. En dan pakken we de draad precies daarop waar we gebleven zijn. Gaan we weer een topic naar voren schuiven. Die we kunnen belichten. Die we kunnen bespreken met elkaar. Dus dat komt helemaal goed. Het is nog geen 9:00. Een kleine 20 minuten heb ik echt nog wel op de teller zitten. Eigenlijk al een beetje het onderwerp afgesloten. Maar ik denk, weet je, ik krijg nog zoveel reacties binnen dat ik denk van, ai, iedere keer ontstaat er dan toch weer nieuwe input. En dat is, ja, dat vind ik persoonlijk het meest waardevolle. Want dat zegt mij dat het de mensen heeft geraakt, heeft aangesproken, heeft getriggerd. En als het je, ook al is het maar 1 seconde dat het je laat nadenken van, hey, wacht even, hoe sta ik erin en waar ga ik eigenlijk naartoe hiermee? Dan heb ik mijn doel al bereikt. Zo simpel is het toch. Dus op basis van de reacties die ik net nog binnen heb gekregen, het volgende. Het is niet dat je moet stoppen met een goed hart hebben, zei ik net ook al. Ik zei het net ook al. Ik krijg diezelfde reactie binnen. Niet dat je moet stoppen met een goed hart hebben. Ook niet dat je iemand niet meer moet helpen. Nee, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Maar wat je er wel gewoon uit moet leren is, weet je, wie kan op de juiste manier met jouw goed hart omgaan? Toch? Of wie kwam alleen om te halen? Daar moet je het verschil in kunnen zien. Want ondanks teleurstellingen, geloof me, goede mensen blijven bestaan. Net zoals hoe jij met je goed hart blijft bestaan. Er zijn nog steeds genoeg mensen die wel verschijnen wanneer je ze nodig hebt. Er zijn nog steeds genoeg mensen die wel bij je inchecken om je te vragen hoe het met je gaat. Er zijn nog steeds genoeg mensen die niet alleen dicht bij je zijn wanneer het goed met je gaat of wanneer ze er iets uit kunnen halen. Er zijn nog steeds genoeg goede vrienden om je heen. Ook om mij heen. En ik ben elke dag dankbaar voor het feit dat ze er zijn. No joke, no lie. Toch dus, ga jezelf niet afsluiten voor goede vriendschappen, alsjeblieft niet. Maar wees alleen bewuster van met wie je energie eigenlijk deelt. Met wie deel je je loyaliteit. Met wie deel je je energie. Met wie deel je je geld. Zelfs dat, denk daar goed over na en wees daar gewoon heel erg bewust van. Want ik vind, weet je, 1 echte... Day one, 1 echte goede vriend, 1 echte goede mattie, 1 echte goede skinks-king is in mijn ogen meer waard dan 100 mensen die alleen maar aanwezig zijn op het moment dat het eruit komt. En voor de rest zijn ze er niet. Wees daar bewust van, weet je, dat stukje teleurstelling. Je moet er wijzer van worden, maar we moeten er wel voor waken dat het ons hart niet harder gaat maken. Dus voor die goede vrienden van ons out there, die echte day ones, die day ones zijn en het blijven, die skinks-king mattie, zeg ik vanuit deze plek aan jou, bedankt voor alles. En altijd, als je mij niet begrijpt, dan doe ik het zo.

Oeh, wat een mooie brug. Ook al zeg ik het zelf. Oké, sorry, ik stel me aan. Maar wat een mooie brug. Bedankt voor alles. En nogmaals, laten we die shout-out echt geven naar onze goede vrienden. Onze loyale vrienden. Laten we ons niet bitter laten maken. We blijven. Je hebt een goed hart of je hebt het niet. En bitterheid mag er niet voor gaan zorgen dat het verdwijnt. Dus ik bedank ook jou. Jij, ja, jij. Precies jij, ja. Voor het goede hart dat je hebt. Het is bijna 8:50. Ik ga het roer even helemaal omgooien. En de vibe wordt weer een beetje lekker. Een beetje broeia. Een beetje rommelig. Lekker rommelig. Beetje op tempo. Kan ik wel gebruiken. Lekker, lekker. Is niet te heftig, toch?

Baby,

Kaboom! Het is 8:02, dus het is tijd om aan de outro te beginnen. En als ik de outro niet langer dan 2 minuten laat duren, dan ben ik precies om 9:00, kan ik hem aftikken en dan heb ik me netjes gehouden aan de tijd. Gaat dat gebeuren? Weet het niet. Goed, in ieder geval, lekkere uitzending gehad. Ik breng dan een topic. Maar geloof me, ik leer er net zoals jou, leer ik er ontzettend veel uit. En alles wat ik meekrijg, wat, waarvan ik denk van ja, hier kunnen we iets mee, neem ik ook gewoon weer mee hier naartoe. Zo doen we dat. De dinsdagavond, in ieder geval hier op Lim FM, het gezelligste blok, kunnen we afschrijven. Ik zit er komende donderdag zit ik er weer. En dan gaan we er een vervolg aan geven. Dankjewel voor vandaag. Super tof dat je erbij bent geweest, bent gebleven tot aan het einde. Ik wens je uiteraard helemaal niks minder toe dan een supermooie avond. Wat je vanavond ook nog gaat ondernemen, doe dat alsjeblieft goed, doe dat veilig. Ben je nu nog onderdeel van het verkeer AUB, wees extra alert. Nooit alleen voor jezelf, maar ook voor je medeweggebruikers. En ik neem even een slokje voordat ik mijn stem kwijtraak. Dus ik kan nog niet zeggen goed weekend helaas, want zover zijn we nog niet. Nee. Maar we gaan elkaar donderdag weer spreken over de ether. Neem de wijze lessen mee, haal eruit wat je eruit moet halen. Maar zorg ervoor dat ondanks de teleurstelling, alsjeblieft, je hebt een goed hart, hou dat vast, laat dat precies zo. Bevlek het niet, verbitter het niet. En keep doing the good thing. Keep being you. Want dat is al meer dan genoeg om je tot een goed mens te maken. Nogmaals, een hele mooie voortzetting van je avond. Mijn naam is Robert. En ik sluit af met dezelfde boodschap waar ik altijd, maar dan ook altijd mee afsluit. Hou van elkaar, maar toch echt op de allereerste plaats. Hou van jezelf. Alleen maar liefde. We spreken elkaar donderdag weer. Hele mooie avond. Tot dan. Ciao.